De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Agenten pakten een man op die bedreigingen had geuit, zegt de politie op social media. Ze vermoeden sterk dat hij een vuurwapen had. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. De zaak wordt nog onderzocht. De relatie tussen Nederland en Israël bekoelt. Israël trekt de diplomatieke status van ambassademedewerkers in. Een uitzonderlijke stap. Volgens Israël is dat een reactie op het importverbod op spullen uit illegale nederzettingen. Dat ging vorige week in. En eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen. President Trump heeft een etentje met de topman van AI-bedrijf Anthropic. Die wil dat de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie worden vertraagd, omdat het gevaarlijk kan zijn. Maar Trump herhaalde tegen Amerikaanse media zijn standpunt dat hij het daar niet mee eens is. Hij wil de AI-race winnen van China. En het marineschip Evertsen is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de Straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertsen moet die taken gaan overnemen. Vannacht is het bewolkt, al zijn hier en daar ook opklaringen. Plaatselijk kan het gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Vorig jaar belanden naar schatting meer dan 120.000 ouderen na een val op de spoedeisende hulp, dat meldt de NOS. De meeste daarvan liepen zwaar letsel op, vaak een gebroken pols of heup. Ernstige valongelukken nemen al jaren toe. Tijdens een campagne kunnen ouderen deze week advies krijgen en een balanstest doen. Honderden katholieke demonstranten hebben in de Noord-Ierse stad Portadown een pro-Britse mars geblokkeerd. De protestantse Oranjeorde mocht voor het eerst in 28 jaar door een katholieke wijk trekken. De orde weigert te vertrekken zolang de mars niet doorgaat. Volgens de BBC houdt een groep bewoners nog steeds de wacht. Paus Leo heeft gisteren in Frankrijk gesproken met 7 slachtoffers van kindermisbruik door de katholieke kerk. Dat gesprek duurde 2 uur en achteraf zei hij dat hij een einde wil maken aan het misbruik. Naar schatting zijn de afgelopen 70 jaar in Frankrijk ruim 300.000 kinderen misbruikt door de kerk. Mathieu van der Poel is blij met zijn 3e plek op het WK wielrennen op de weg. Hij reed lang op kop, maar dat hield hij niet vol. Hij zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen en kon daar niet meer achteraan. Het was voorlopig de laatste wedstrijd voor Van der Poel. Hij gaat zich nu focussen op de baby die hij deze winter krijgt. Het is rustig weer bij minima tussen 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel mist voor, maar die verdwijnt vanochtend snel. Dan schijnt de zon, afgewisseld met wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Facebook en Instagram moeten meer doen om illegale gokreclames tegen te gaan. Dat zegt de Nederlandse koepel van legale goksites. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal, zeggen ze. En daarom slepen ze Meta voor de rechter. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. Het Israëlische leger zegt dat ze een van de daders hebben gedood van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Het gaat om een Palestijnse man die werd gefilmd terwijl hij een stel ontvoerde op een muziekfestival. Beelden van die ontvoering gingen op grote schaal rond op social media. Het stel dat ontvoerd werd is eerder al gered. Het is de radicaal-rechtse partij AfD niet gelukt een burgemeesterspost te veroveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. Ze deden in 3 gemeenten mee met de verkiezingen, waarin telkens 2 kandidaten het tegen elkaar opnamen. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg de CDU-kandidaat in Salzgitter bijna 75% van de stemmen. En Griekenland heeft een historische overwinning geboekt in de Nations League. Ze wonnen van Duitsland met 0-1. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Ze staan nu bovenaan in de groep waar ook Nederland in zit. Oranje won gisteravond van Servië, dat werd 2-1 en daardoor staat het Nederlands elftal tweede. Het is een rustige nacht bij minima tussen de 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel wat mist voor. Die verdwijnt vanochtend snel en dan gaat de zon schijnen, afgewisseld met wat wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% plus.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Wat dat precies inhoudt en om hoeveel mensen het gaat is nog niet duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Dat gebeurde bij de aanhouding van een man die iemand heeft bedreigd. Ook hadden ze het vermoeden dat hij een vuurwapen had. Of dat ook zo was, is niet bekend. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. Nederlanders hebben in het eerste halfjaar duidelijk vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations. Door de Iran-oorlog schieten de benzineprijzen omhoog, maar in de buurlanden is een liter benzine soms veel goedkoper. In totaal is er door Nederlanders 1,5 miljard euro afgerekend bij tankstations vlak over de grens. En Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. In het noorden en westen van Nederland valt hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Daar wordt het ook het warmst, tot 25 graden. Aan de kust maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
1: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
1: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Geeft ruimte.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
15: Zo, dat ziet er lekker uit.
16: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
17: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido en stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
20: Van het bos tot in de tuin.
19: Zagen.
20: Snoeien.
19: Blazen.
20: Maaien.
19: Meer maaien.
20: En nog meer maaien.
19: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
20: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
19: Stiel. Sterk werk.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
23: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
24: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
25: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
26: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
22: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
27: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
28: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
9: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté. Snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
14: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
15: What a word! And give you a word!
14: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
16: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
17: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
18: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Even bollen met Select.
21: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
21: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. We hebben de eerste 6 maanden van dit jaar 20% vaker in België en Duitsland getankt dan een jaar eerder. De Nederlandse bank heeft dat voor het eerst uitgerekend. De belangrijkste reden is dat de benzineprijzen daar nog steeds lager zijn dan in ons land. Alles bij elkaar werd er voor 1,5 miljard euro uitgegeven. In Rotterdam is vannacht iemand opgepakt voor bedreiging. De politie moest een waarschuwingsschot afvuren om hem te kunnen aanhouden. Dat was nodig omdat de man misschien een vuurwapen bij zich had. Later is ook nog iemand anders aangehouden. De politie onderzoekt de bedreiging. 2 Nederlandse diplomaten worden door Israël het land uitgezet. Het is een reactie op het importverbod van Nederland op goederen uit de bezette gebieden op de westelijke Jordaan-oever. Dat is eigenlijk Palestijns gebied, maar Israël heeft er huizen neergezet. Vaak is dat met geweld gebeurd. En Taylor Swift heeft bij de MTV Video Music Awards de prijs voor video van het jaar gewonnen. Die kreeg ze voor de clip bij haar hit The Fate of Ophelia. In haar speech droeg ze de winst op aan de overleden zangeres Dolly Parton. Ook Madonna mocht het podium op. Zij won de prijzen voor Artiest van het Jaar en Beste Album van het Jaar. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Spits is weer begonnen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, de dagelijkse drukte tussen Hintham en Afrit Kerkdriel. Een kwartier vertraging en 6 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Nog steeds asfaltschade aan de Zuurhofbrug. 11 kilometer file vanaf Rozenburg, een half uur vertraging. Verkeer moet via de vluchtstroken langs. Op de A58 Breda richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Tilburg, Centrum-West en Oorschot. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne zijn omrijders voor die Zuurhofbrug. Tussen Brielen en de aansluiting met de N15, 20 minuten vertraging.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu.

0: Drie Jees en het wiegelied hoor je bij Radio Noordzee. Goedemorgen.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: En zo kruipen we naar het einde van september alweer. 28 september, nog 2 dagen. En dan is het alweer oktober. Oktoberfesten. Ga je er trouwens nog naartoe of niet? Ga je een beetje je lederhosen, een beetje die bier drinken? Ach, ik niet. Want een lederhosen staat me niet. Welkom in de ochtendshow van Radio Noordzee. Stoet hier op de maandagochtend. Vandaag is de muziekconferentie de Buma NL. De uitreiking van de Buma NL Awards zijn vandaag. Roxanne Hazes die gaat het presenteren vandaag. Dat is wel erg leuk. Training van Nederlands Elftal. De eerste 20 minuten. We zijn open voor media. Dus ik hoop dat we daar als kijker ook een klein stukje van meekrijgen. Dat we kunnen zien hoe de nieuwe trainer het gaat doen. Hey, welkom in de ochtendshow van Radio Noordzee. We gaan samen wakker worden deze ochtend. Met zo dadelijk de Hollandse hitvis van deze week. Sven Verstegen met Houdini. Gaan we zo meteen doen. En Suzanne Freek komen er ook aan halverwege. Fijn dat je in.

één keer is hij weg. Een soort Houdini, hè? Sven Verstegen hoorde je, de Hollandse hitvries van deze week. Je hoorde hem afgelopen week toch in de uitzending bij een even keer. Goedemorgen, maandagochtend lastig. Maar het is er toch echt tijd voor, hoor. Het is...

Montreal hoorde je. En zo mooi in Radio Noordzee's Ochtendshow. Met daarvoor het en ik heb geen zin om op te staan. Ja, dat herken je misschien wel, hè? Zo'n maandagochtend. Je van, ik heb geen zin. Maar goed, we kunnen je een extra boost geven zometeen met de Nederpoppepper van Noordzee. Welke oppepper zou je fijn vinden om op de radio te horen? Gewoon even een appje sturen met de vernieuwde app van Noordzee. Hebben die al trouwens of niet? Helemaal niet? Nee. Haal hem even binnen via de WhatsApp Store, via de App Store moet ik zeggen, en Google Play. En stuur een berichtje. Welke Nederpoppepper wil je zometeen graag horen?

jonger bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes. Ik moet je zeggen.

0: klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Waarom verdom?
4: Simyo.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
10: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
12: Milner.
14: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
16: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
18: Odido.
19: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
22: Zeker weten.
21: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
23: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken in een tent met fietsaccu's. Volgens Omroep Brabant is het hele AZC ontruimd. Zo'n 150 tot 200 mensen staan op straat. In Kroatië zijn de afgelopen 5 jaar meer dan 120 Nederlanders opgepakt voor mensensmokkel. RTL Nieuws schrijft over een man die 7000 euro kon verdienen door mensen te smokkelen. En tanken over de grens loont enorm en dat doen we dan ook veel vaker dan vorig jaar. 20% meer heeft de Nederlandse bank uitgerekend. Op een volle tank scheelt het in België of Duitsland soms zelfs een paar tientjes. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: Het is een redelijk normale ochtendspits tot nu toe, met op de A2 Den Bosch richting Utrecht de dagelijkse file tussen Knoopend Hintam en Waardenburg, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. De opvallendste files die weer op de A15 Rotterdam richting Europoort vanwege de problemen bij de Zuurhofbrug, 9 kilometer file. En vanaf de Thomassentunnel al een half uur vertraging. Verkeer moet dan ook via de vluchtstrook.

0: Jeffrey Kuipers hoorde je bij Noordzee in de Veel te Lange Nacht.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Ja, als je vrijgezel bent, zijn die nachten soms heel lang. Hè. Dan zie je maar te wachten met een kaars voor je raam. En dan hopen dat iemand langs rijdt of met een ananas door de supermarkt lopen, weet je wel. Daar herken je trouwens ook vrijgezel aan, hè? Mensen die openstaan voor hun date. Mensen die een ananas hebben in hun, op vrijdagavond rondrijden met de ananas in hun winkelwagentje. Ja, ik wist het ook niet. Dat was het in Libellen. Maar goed, daarover gesproken. Anja die kwam met deze plaats. Silvan, je zou me blij maken met Benny Nijman en De Vrijgezel. Nou, dat is een kleine link van ananassen naar vrijgezellen.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

Twente bij Noordzeehoordje en kan je me zien. Ja, Sylvan, zei dat nou iets over Frans Bauer, dat hij langskomt? Jazeker, Frans Bauer komt op de ochtendkoffie deze ochtend. Over een klein uurtje is hij hier in de studio. En nou ja, in de studio, we gaan hem even opbellen. Maar we gaan wel eventjes de kleren van het lijf afvragen. Want we willen natuurlijk weten hoe het met hem gaat. En ja, hij

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
3: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij h.nl of in de AH-app.
5: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
6: Zeker, Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
7: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
8: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaris. Salarisstrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
18: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staat een tent met fietsaccu's in brand. Het AZC is volgens Omroep Brabant helemaal ontruimd. Daardoor staan 150 tot 200 mensen op straat. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. De eigenaar van een afhaalrestaurant net buiten het centrum van Rotterdam is opgepakt na een explosie bij zijn zaak, meldt Rijnmond. Waar hij van wordt verdacht is niet bekend. Bij de ontploffing raakte niemand gewond, maar van de glazen pui is niks meer over. Er is ook brandschade. Meer dan 120 Nederlanders zitten in Kroatië in de gevangenis voor mensensmokkel. RTL Nieuws heeft dat uitgezocht. Ze worden gelokt via sociale media als Snapchat en Telegram. Er wordt ze duizenden euro's beloofd als ze de illegale immigranten vervoeren. Als ze worden gepakt, kunnen ze 3 jaar cel krijgen. En ouderen die vallen raken vaak zwaar gewond en breken niet. Ook lopen ze vaak hersenletsel op, blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL. Vorig jaar gebeurde dat bij ongeveer 1 op de 3 ouderen, veel meer dan een jaar eerder. Het overkwam vooral mensen tussen de 65 en 74 jaar. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Het is een drukke ochtendspits. Meer dan 500 kilometer file. Het is vooral druk in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintel en Knoopend Del. 13 kilometer file door werkzaamheden. 20 minuten is de vertraging. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. In het noorden op de A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen Afrit Vriesepalen en Westpoort. 10 kilometer file. Een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 14 kilometer file. 25 minuten vertraging. En de N33 Veendam-Eemshaven is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Dat is tussen de N362 en Delfzijl.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Luc van der Braak die gaf haar een mooie titel. Miss Johan Cruijff Arena, oftewel Roxy Dekker. De Perminium hoorde je bij Noordzee. En daarvoor de plaat van Samen Welte. Alles kan kapot, ja.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Zo is dat. Alles kan kapot. Behalve kogelwerend glas, dat is lastig. Goedemorgen, welkom bij Radio Noordzee. Het is vandaag de 28ste alweer, 2026. Daar komt de Opposite met een nieuwe podcast, een achtdelige podcast. Gaan ze terugkijken op hun achtdelige... Nou, niet achtdelige, ze kijken terug op hun carrière. Dat is het. Wel leuk om even te checken, dat ik zo. Zo meteen voor je. Plaat van Danny Vroger met Mickey van Wijk. Peter Koelewijn en zijn Rockers gaan we nog draaien. En we gaan Frans Bauer zo meteen even opbellen. Want hij heeft een nieuwe single, althans een cover eigenlijk van zijn grote hit. Heb je even voor mij, maar die is in een nieuw jasje gestoken.

winnen. Hé, hey, Sylvan, je zal ons heel blij maken deze ochtend. Omdat wij de hele dag moeten schuren en plamuren. Met de plaat van Peter Koelewijn en zijn Rockets. Klap maar in je handen. Zou je dat willen doen? Natuurlijk!

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Sita.

afgelopen zomer was ze nog vrijgezel. Ik heb eigenlijk geen idee hoe haar liefdesstatus op dit moment is op haar Facebook-profiel. Emma Heesens hoorde je en levenslang bij Radio Noordzee. Maandagochtend, 28 september, zometeen bellen met Frans Bauer hier.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier.
2: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
2: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Buitenlandminister Berendsen baalt ervan dat Israël Nederlandse diplomaten het land uitzet. Ze moeten binnen een week weg. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren naar door Israël illegaal bezette gebieden. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te halen. De partij vindt het zorg en geen misdrijf. Nu is abortus strafbaar, tenzij die wordt uitgevoerd in een speciale kliniek of ziekenhuis. En in Eindhoven is de brandweer bezig met een brand bij een asielzoekerscentrum. Een tent met fietsaccu's vloog in brand. Alle 150 tot 200 bewoners worden op straat opgevangen. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Het is een drukke, regenachtige spits vanochtend. Het is vooral druk in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 25 minuten vertraging. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file. Op de A7 Heerenveen-Groningen 20 minuten vertraging. Tussen Marum en Westpoort. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knopend Zonzeel en Afrit Dordrecht Centrum 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. In Groningen op de N33 Veendam-Eemshaven. Is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht. Tussen Delfzijl en Appingedam. De omleiding heet U35.

0: Bas Bergen en als je de keuze had hier bij Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Een hele bijzondere man. Hij zit al 40 jaar in het vak. We kennen hem allemaal. Al zijn hits kan je meezingen. En je ziet hem ook regelmatig in het tv-programma De Bouwers. Want daar speelt hij de hoofdrol in. Dames en heren, Frans Bauer! Goedemorgen, Frans.
2: Goedemorgen.
0: Oh, wat leuk om elkaar even te spreken. Zeg, ja, we zien je nou ook als opa in De Bouwers. Hè? Hoe is het nou om opa te zijn, Frans?
2: Ja, ik moet zeggen, dat is wel weer een hele nieuwe fase in het leven, als ik heel eerlijk ben.
0: Ja, waarin verschilt dat grotendeels voor jou?
2: Nou ja, weet je, als je natuurlijk vader bent, dan ben je natuurlijk altijd druk met de eigen kinderen. Je probeert ze te verbeteren, je probeert af en toe commentaar te leveren. Ja. Je kent het wel, de echte vaderlijke dingen.
0: Ja.
2: Maar met het kleinkind, ja, heb je dat natuurlijk niet. Hè? Dan heb je alleen
0: De lusten.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus dan mag je lekker mee kroelen. Dan mag je straks leuke dingen mee doen. En ja, nu dan ook zo'n kleinkind te mogen hebben. Dat is echt wel wat leuk.
0: Nou, het ziet er ook fantastisch uit op beeld. Dus dat doen jullie hartstikke goed in de familie. Je laat natuurlijk ook veel persoonlijke dingen zien, hè, in De Bouwers. Wat is er nou iets in je leven waarbij geen camera was, waarvan je achteraf dacht van, oh, had ook wel leuk geweest voor het programma?
2: Ja, kijk, weet je, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd een periode te laten filmen. En ja, er is in die periode heel veel langs gekomen.
0: Ja, ja.
2: En uiteindelijk weten we ook niet elke week wat we ook weer verrast te willen worden. Maar het was eigenlijk een hele roerige, emotionele, maar leuke tijd.
0: Ja, ja.
2: Maar als ik even terug ga in het verleden, ja, we hebben onze bruiloft bijvoorbeeld nooit uitgezonden. En dat was natuurlijk ook wel een moment waarvan ik misschien wel had kunnen denken dat dat leuk geweest voor de fans.
0: Ja, ja.
2: Maar ja, weet je, je kan het hele leven natuurlijk niet 24 uur per dag filmen. Dat gaat hem helemaal niet.
0: Nee, dat gaat niet. Hey, Frans, gefeliciteerd, 40 jaar artiest. En ja, twee keer Ahoy. Word je daar nog zenuwachtig van eigenlijk, of niet?
2: Natuurlijk wel. Kijk, weet je, 40 jaar artiest te mogen zijn, dat is sowieso overweldigend mooi. Dat is ook echt een soort droomreis geweest door de loop der jaren.
0: Ja.
2: En dan ja, dat te mogen vieren in Ahoy, dat is natuurlijk echt geweldig. Dat is toch de plek waar ik heel veel mooie momenten in mijn carrière heb mogen delen. En voor de fans ook. Ze weten, ja, Ahoy is niet zomaar even een aantal liedjes achter elkaar, maar dat is echt traditioneel een soort Las Vegas show in Rotterdam, waar ik dan op het podium sta. Daar worden kosten nog moeite worden daar gespaard. En ja, weet je, ik hoop in ieder geval dat de fans die komen, dat ze zullen zeggen van, nou, die Bauer heeft ons weer verrast.
0: Ja, ja. Heb je Litouwers al gesproken voor tips?
2: Ja, nou nee, ik heb eigenlijk in de loop der jaren wel genoeg ervaring opgebouwd. Ik heb daar zelf zwembaden ooit de laten bouwen. Ik ben er doorheen gevlogen. Ik heb met motoren gereden. Ik heb eigenlijk al het denkbare op het showvlak heb ik daar mogen doen.
0: Ja, ja.
2: En ook op mijn 40ste jubileum zal ik ook een show geven die ook wel weer grensverleggend is. Dat kan ik je op een briefje geven.
0: Ja, ik hoorde iets van een kanonskogel. Klopt dat?
2: Nou, het is de bedoeling dat ze mij, zeg maar, vanaf de parkeerplaats lanceren. En dan zou ik ergens, zeg maar, door het dak, door het middenstip, zou ik precies landen op het podium. Maar daar zijn we nog mee druk aan het testen. We gaan volgende week de eerste testen doen. En dan kom ik als een soort wilde, kom ik daar Ahoy binnen.
0: Ik zou het testen met je zoon, met Chris. Even,
2: nou, ik kan je wel vertellen, de opkomst, dat gaat sensationeel worden. Dat kan ik op een briefje geven.
0: Ik kan niet wachten, Veld. Zeg, heb jij voor mij, is 25 jaar op dit moment. Hè? Dus ja, de nieuwe remake is uitgekomen. Leuk, met Billy Dans.
2: Ja, en natuurlijk ook met de Afro Bros.
0: Ja, hoe was dat voor jou?
2: Ja, weet je, het is sowieso natuurlijk niet hoe dat liedje eigenlijk geboren is. Want ik zou even kort... het was eigenlijk helemaal niet voor mij bedoeld in die jaren. Oh. Het was eigenlijk bedoeld voor Jody Wynal.
0: Oh.
2: En de manager zou die middag naar de studio komen om het liedje te beluisteren.
0: Ja.
2: En ik was natuurlijk al mee verliefd op het liedje, maar ik mocht het nog niet hebben totdat de manager had beslist. En ja, wat gebeurde? Die manager zei 's middags, nee, het is toch niet een goede opvolger voor Cassie Canon.
0: Oh joh, is het zo gegaan?
2: Ja, zo is het gegaan. En toen dacht ik van, nou, ik vind het geweldig. Ik mocht het die dag opnemen. Ik heb het ook dezelfde dag opgenomen.
0: Ja, ja.
2: En ja, wat toen gebeurde, ja, dat is geschiedenis. Het werd een lieder van de eerste Bouwers. En eigenlijk vanaf dat moment zong heel Nederland het liedje mee. En nu nog, ja. 25 jaar later, jong en oud doet het verbroederen. En dan, ja, nu dan de remake, wat ik ook heel erg leuk vind. Ja. Samen met de jonge gasten.
0: Ja, ja.
2: Ja, dat is toch wel weer geweldig eigenlijk.
0: Ja, echt uniek voor Frans. En dat had je ook nooit kunnen dromen natuurlijk. Dat is leuk. Hij past ook echt bij jou, die plaat. Hè? Het is, Jody Benal had die geklopt, denk ik, toch?
2: Nou ja, weet je, het is gewoon een heel aanstekelijk liedje. En ook de tekst verbroedert ook, vind ik. Het is misschien wel een soort... kun je er ook nog een beetje uithalen. Een soort liefdesliedje, hè? Dat is het dan ook nog.
0: Ja, ja.
2: Maar het is heel dansbaar. En ja, ik ben er heel erg dankbaar voor dat dit liedje in mijn leven is gekomen.
0: Ja, het is niet meer weg te denken uit jouw repertoire. Frans, we gaan de plaat, de nieuwe versie gaan we draaien met Billy Dans en Afro Bros erbij. Ik wens jou een heel mooi jubileumjaar. En ik kijk uit naar het strakke pakje en de kanonskogel.
2: Geloof me maar, dat wordt sensationeel hoor. Je moet je zeker bij zijn.
0: Frans Bauer!

0: zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
4: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
4: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven. 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet. 900 gram voor maar 7,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
5: Let's go for more, some extra, Max.
4: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederlandse diplomaten in Israël moeten binnen een week het land uit zijn. Buitenlandminister Berendsen is niet blij dat Israël dat doet en probeert het netjes af te handelen. Het is niet bekend om hoeveel diplomaten het gaat. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren uit de bezettelijke gebieden op de westelijke Jordaanoever. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te krijgen. De partij vindt dat het uitgangspunt moet zijn dat het afbreken van een zwangerschap zorg is en geen misdrijf. Nu staat in de wet dat degene die abortus uitvoert strafbaar is, tenzij dat gebeurt in een speciale kliniek of een ziekenhuis. De Tweede Kamer praat vandaag over hoe het leger interessanter kan worden voor vrouwen. D66 denkt aan meer opleidingskansen. Kamerlid Jachtenberg zegt tegen Trouw dat vrouwelijke leiders rolmodellen kunnen zijn voor andere vrouwen. Dan hou je ook makkelijker vrouwen vast in plaats van dat ze vertrekken, denkt ze. En Curaçao heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. Nicaragua werd vannacht met 6-1 verslagen. Bij rust stond Curaçao met 5-0 voor. Het team van Dick Advocaat heeft plaatsing voor de kwartfinales nog volledig in eigen hand. Ze moeten nog 2 keer tegen Trinidad en Tobago, dat geen punten heeft. Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
9: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
11: Het wordt al voorzichtig iets minder druk. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam was een ongeluk gebeurd. 9 kilometer file tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. De weg is net weer vrij. A16 Breda-Rotterdam staat een file tussen Breda-Noord en Dordrecht. 9 kilometer, een kwartier vertraging. N33 Veendam-Eemshaven is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Delfzijl en Appingedam.
9: Radio Noordzee. De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

Je hoorde de bankzitter samen met Samuel Welten. Samuel Welten. Het is heel, eigenlijk alsof je stottert. Samuel Welten. En uitslover. Zo meteen de Hollandse Meestergalerij. Een prachtige plaat, een klassieker. Gaan we toevoegen. Kijk er nu al naar uit. En dit is Aaron Blommert. En Zoe.

0: De Lange Frans, wou ik zeggen. Frans Bauer, wou ik zeggen. Lange Frans. Wesley Bronckhorst en Lassa hoorde je bij Noordzee in Plan de Champagne.
1: Jurgie. De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.
0: Ja, deze vrouw heeft wel een zwaar leven gehad, hoor. Ze heeft in de jaren 70 een ernstig ongeluk opgelopen. Liep hersenletsel op. Haar gezicht raakte zwaar verwond. En moest meerdere operaties ondergaan. Bij plastische chirurgen is het langs geweest. Kortom, ze kon lange tijd niet optreden. En ook niet op tournee. Om toch geld te verdienen, trad ze jaren daarna veel op in televisieprogramma's. En ja, ze heeft al hele mooie werkjes achtergelaten, gelukkig hoor. Haar naam is Rita Hovink en geniet van het prachtige Draai je om.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.

0: want ze is weer vrijgezel deze maan. Je hoorde Maan samen met Snelle blijven slapen bij Radio Noordzee. En daarvoor die mooie van Rita Hovinke, Draai je om. Toegevoegd aan de Hollandse Meestergalerij. Nu, Django Wagner.
1: Ik vraag...

0: tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1+1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we

0: je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, lekker een broodje.
5: Een broodje, hè?
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast... en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
9: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
12: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland trekt 10 miljoen euro uit... zodat Oekraïense soldaten in eigen land kunnen trainen. Volgens defensieminister Jesselgus is dat nodig... om de overlevingskansen aan het front te vergroten. Pro wil dat abortus voortaan wordt gezien als

0: zorg in plaats van als misdrijf. Nu is diegene die de abortus uitvoert in principe strafbaar. 3 jaar geleden was er in de Kamer te weinig steun, maar Pro gaat het opnieuw proberen. En buitenlandminister Berendsen betreurt het dat Israël een paar Nederlandse diplomaten gaat uitzetten. Israël is boos dat er een importverbod geldt op goederen uit de bezette gebieden. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Een drukke regenachtige ochtendspits, maar loopt wel ten einde. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knopendel en Afrit Arkel 6 kilometer file. Iets meer dan 20 minuten is de vertraging nog, de weg is weer vrij. De A15 Gorkum richting Rotterdam is vrij bij een ongeluk 3 kilometer file nog bij Sliedrecht Oost. N33 Veendam Eemshaven is dicht in beide richtingen door een ongeluk tussen Delfzijl en Appingedam.

Haché! Joey Nicolai en Tinto de Berano bij Radio Noordzee. Ik krijg gelijk zin om de vakantie te boeken voor de komende zomer. Heb je dat ook of niet? Vanmiddag tussen 12 en 1, wederom weer de Radio Noordzee lunch. Elke dag, elke week gepresenteerd door een andere BN'er. Vandaag is het Sita Vermeulen die de hele week de liedjes gaat draaien tussen 12 en 1. Mis dat niet. En Marleen is er op vakantie. Wie zometeen invalt, ga ik je zo vertellen. Eerst splitsing, hint en zijde.

eens in, Maxime, en sparen voor de dag bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Ja, geen Marleen Sao Paulo heeft nog een weekje vrij, maar komende week, en dus ook vandaag, zometeen na 10 uur, Wouter Koorman. Veel plezier met hem. En nogmaals, zangeres Sita, die hoor je tussen 12 en 1 tijdens de lunch. En die kan je van verklappen voor morgen in Wattemiddag bij René Verkerk, Deon Leon te gast.

0: mijn dag.
1: Echt hartstikke lachen.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
4: Echt lekker.
3: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semjo.nl.
9: Semjo.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland stopt 10 miljoen euro in nieuwe mogelijkheden om Oekraïnse soldaten te trainen. Met dat geld moet het makkelijker worden om het in Oekraïne te doen. Die steun is volgens minister Jessugus nodig om soldaten sterker naar het front te sturen. Europese defensieministers praten vandaag over extra geld voor Oekraïne. Pro vindt het tijd dat abortus wordt gezien als gezondheidszorg. Nu is iemand die het uitvoert in principe strafbaar, tenzij strenge regels worden gevolgd. 3 jaar geleden was er te weinig politieke steun en nu komt Pro met een nieuw wetsvoorstel. Voor de Kamer demonstreren zo'n 50 dolomina's die blij zijn met het plan van Pro. Er is nog steeds veel politie bij de Britse luchtmachtbasis, waar gisteren 5 mensen werden opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Amerika gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Er wordt onderzocht of dat er iets mee te maken heeft. Sommige omwonenden kunnen volgens Sky News nog steeds niet terug naar huis. En schrijvers en journalisten voeren morgen actie bij Facebook in Amsterdam. Volgens hen worden hun teksten zonder toestemming gebruikt om AI te trainen. Ze eisen een eerlijke vergoeding en meer zeggenschap over hun werk. Ook bereidt onder meer de journalistenvereniging een rechtszaak voor tegen Facebook-eigenaar Meta. Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu.

Ahoy Rotterdam. Samen met een aantal muzikale vrienden, onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. De zaterdag is al helemaal uitverkocht, maar voor de donderdag en de vrijdag eind november zijn nog kaarten beschikbaar. Dus doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Goedemorgen. Maandagochtend, de nieuwe werkweek is begonnen. Hartelijk welkom bij Radio Noordzee. Ik ben Wouter. En als je vandaag jarig bent, van harte gefeliciteerd. Je viert je verjaardag met Hugo de Jonge. De politicus inderdaad, dat heb je goed in één keer. Hij is 49 jaar geworden vandaag. En Bart Chabot, de Nederlands dichter, schrijver en biograaf ook tegenwoordig. Ook jarig en vandaag 72 jaar geworden. Het laatste shownieuws krijg je zo meteen van mijn live vanaf de shownieuwsredactie. En hoe diep is de duik in de geschiedenis deze week? En wie presenteert de lunch? Nou, het zijn allemaal dingen waar je zo meteen antwoord op krijgt. Eerst maar weer wat.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Noah Braaf moest in het begin flink wennen aan de reality-serie over haar leven met André Hazes. Toen hun relatie serieus werd, stond de serie namelijk al gepland. Inmiddels is Noah volgens André helemaal gewend aan de camera's en vindt ze het zelfs jammer dat de opnames bijna voorbij zijn. Ook zoontje Dre is te zien, maar zijn gezicht wordt altijd onherkenbaar gemaakt. André wil hem daarmee een zo normaal mogelijke jeugd geven. Met de serie wil de zanger vooral laten zien hoe zijn leven er tegenwoordig uitziet en hoe gezellig het thuis is. Het NPO Zapp-debuut van Jan Dino Asporaat zorgt voor de nodige ophef. In de Hopi Snelle Show speelt de komiek onder meer zijn bekende typetje Judeska, die harde grappen maakt over kinderen. Zo vraagt ze aan een meisje: waarmee komt je vader jou ophalen? Een takelwagen? Verwijst het naar haar gewicht. De grappen leiden tot kritiek op het kinderprogramma. Avro Tros verdedigt de show en benadrukt dat de opmerkingen passen bij het uitgesproken karakter van Judeska. En Estefane Polman keert niet terug als vaste tafelgast bij Vandaag Insight. Polman en de programmamakers hebben in gezamenlijk overleg besloten niet verder te gaan met haar vaste rol. Uiteindelijk schoof ze slechts één keer aan. Helemaal uit beeld verdwijnt Polman niet. Ze kan nog af en toe aan de bar bij Vandaag Insight verschijnen en mogelijk aanschuiven bij de talkshow van Helene Hendricks.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

dromen van zijn leven momenteel. Dat zie ik op zijn Instagram wel eens voorbij komen. Danny de Munk hoorde je. En het schijnt dat hij ook benaderd is voor een nieuwe real life show. Nou, of dat ook gaat gebeuren, we zullen het eerder al horen in shownieuws, denk je ook niet? Goedemorgen, Wout hier met Hollandse Hits. En zometeen neem ik een duik in de geschiedenis van 46 jaar. Ik neem je mee terug naar 1980. Zometeen. Eerst maar wat muziek weer. Marco Schuitmaker hoor je zometeen. Eerst zijn dit de Troubadours en ons liedje. Ik

0: trots of een beetje verliefd. Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting.

0: korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
2: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
1: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
2: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
0: Je hoort het. Zelf de trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
0: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
14: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
15: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

0: hoor ik? Nee, niks geks.
1: De Radio Noordzee. Duik in de geschiedenis.
0: Goedemorgen, Radio Noordzee met de Hollandse hits. En een ferme duik in de geschiedenis. Ik neem je 46 jaar mee terug in de tijd. Naar het jaar dat Nederland een nieuw staatshoofd krijgt. Dat gebeurde op 30 april, hè? Koningin Beatrix. Het was een chaotische kroning. Er waren veel krakersrellen, nou, je weet het nog wel. En 1980 is ook het jaar dat de eerste Kinderen voor Kinderen werd opgenomen en uitgezonden. Dat is toch een heugelijk feitje, hè? Maar 1980 is meer, hoor, want een zanger uit Maastricht liet de hele top 40 weten dat hij zelf wel bepaalt hoe hij leeft. Ja, dat is dat liedje met Italiaanse wortels van Benny Nijman. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Uit 1980, nu op Radio Noordzee.
1: Duik in de geschiedenis.
2: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Sita. De Radio Noordzee Lunch.

Radio Noordzee en Babette. Wat doe je nou? Vorige week was ze nog te gast bij René in de middagshow. Zong ze deze track live. Wat een waanzinnig lekker liedje is dat, hè? Goedemorgen, het zijn de Hollandse Hits op Radio Noordzee. En goed nieuws, ik heb zometeen na 11 uur nog een lege plek in de playlist. Ja, dus denk even na, wat zou je graag willen horen? Waar word je blij van vandaag? Of welk liedje hoort helemaal bij deze dag? Laat het me weten in de app van Radio Noordzee. Dat is gratis. En wie weet hoor je je

0: Yourself, een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
15: Ik heb hier de biefstuk Bali.
16: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
15: Geniet ervan.
14: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
19: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
20: Ga je niet in te smeren.
19: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
21: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
24: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
25: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
21: Oh. Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
26: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een jongen van 17 is in België opgepakt nadat zijn moeder en oudere zus dood werden gevonden. Volgens de VRT heeft hij ze gedood met een bijl. Het Openbaar Ministerie wil niks zeggen omdat de verdachte minderjarig is. Dat zegt alleen dat het om een moordonderzoek gaat. Er is ook niks bekendgemaakt over een mogelijk motief. Patiënten kunnen weer inloggen bij het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg en Waalwijk. Dit weekend werd alles afgesloten nadat het ziekenhuis was gewaarschuwd voor wat kritieke kwetsbaarheden werden genoemd. Een Fries ziekenhuis dat ook was getroffen zei gisteren dat het niet om een hek ging. Een groep Dolomina's voert actie voor de Tweede Kamer. Ze eisen dat abortus legaal wordt. Nu is het nog strafbaar, tenzij het in het ziekenhuis of een speciale kliniek gebeurt. De eis van de Dolomina's krijgt ook politieke steun. Pro komt vandaag met een wetsvoorstel om abortus uit het wetboek van strafrecht te schrappen. En de Amerikaanse regering heeft geen plannen om wapens te verkopen aan China, zegt het Witte Huis. De Amerikaanse ambassadeur in China zei dat president Trump de wapenverkoop had voorgesteld aan president Xi. Dat ligt gevoelig in de VS en volgens het Witte Huis klopt het verhaal niet. Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen soms ook een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

zomer en kroegen in de hemel. Ja, mooi verhaal zit erachter. Er kwam een man tegen, raakte daarmee aan de praat. En dat was een meneer van, nou, ik denk wel 4, 5 keer zijn leeftijd. En ja, die zei, ik zou zo graag nog eens een biertje willen drinken. Met die mensen daarboven in de hemel. Mooie gedachte. Goedemorgen, Wouter hier op de Hollandse Hitbak. Deze week nog voor Marleen. Op de dag dat het 11 jaar geleden is, dat in Nederland een totale maansverduistering plaatsvindt. Weet je dat nog? Ja, het was niet zo heftig als de zonsverduistering. Maar toch, hè? Het was wel leuk om even een keer mee te maken. Is er wat gebeurd in Showbizland? Je krijgt zo meteen een update live vanaf de Shownieuwsredactie. En ik heb muziek van Sven Versteeg. Hij bracht zijn nieuwe single afgelopen vrijdag langs bij Cruijff en de Mol. En ik ga hem zo meteen voor je draaien hier bij Radio Noordzee. Eerst een classic van Normaal over de 18-jarige Ali, die geen vriendje mag van de vader. Oh.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Noah Braaf moest in het begin flink wennen aan de reality-serie over haar leven met André Hazes. Toen hun relatie serieus werd, stond de serie namelijk al gepland. Inmiddels is Noah volgens André helemaal gewend aan de camera's en vindt ze het zelfs jammer dat de opnames bijna voorbij zijn. Ook zoontje Dre is te zien, maar zijn gezicht wordt altijd onherkenbaar gemaakt. André wil hem daarmee een zo normaal mogelijke jeugd geven. Met de serie wil de zanger vooral laten zien hoe zijn leven er tegenwoordig uitziet en hoe gezellig het thuis is. Het NPO Zapp-debuut van Jan Dino Asporaat zorgt voor de nodige ophef. In de Hopie Snelle Show speelt de komiek onder meer zijn bekende typetje Judeska, die harde grappen maakt over kinderen. Zo vraagt ze aan een meisje: waarmee komt je vader jou ophalen? Een takelwagen? Verwijst het naar haar gewicht. De grappen leiden tot kritiek op het kinderprogramma. Avro Tros verdedigt de show en benadrukt dat de opmerkingen passen bij het uitgesproken karakter van Judeska. En Estefana Polman keert niet terug als vaste tafelgast bij Vandaag Insight. Polman en de programmamakers hebben in gezamenlijk overleg besloten niet verder te gaan met haar vaste rol. Uiteindelijk schoof ze slechts één keer aan. Helemaal uit beeld verdwijnt Polman niet. Ze kan nog af en toe aan de bar bij Vandaag Insight verschijnen en mogelijk aanschuiven bij de talkshow van Helene Hendricks.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: Je hoorde Julia. Tijd geworden om te onthullen wie vandaag de lunchshow presenteert. Of vandaag, eigenlijk de hele week. Hè. Het is Sita. Ken je haar nog? Ze werd bekend met Starmaker, hè, waar de popgroep Chaotic uit ontstond. Dan ging ze wat solo-singeltjes uitbrengen. Onder andere Happy heeft ze uitgebracht. Heeft een single met Marco Borsato gemaakt. En ze heeft wat tv-programma's gepresenteerd. En wat ze tegenwoordig doet, nou, ze gaat het je zometeen, denk ik, vertellen. Want vanaf 12 uur zit ze hier in de lunch van Radio Noordzee. Hoe gaaf is dat? En ik heb nog een lege plek in de playlist. Wat mag ik voor je opzetten vandaag? Start even de Radio Noordzee-app op. Of download hem even in de App Store. En laat weten wat je wil horen. Heb ik vol speuring voor je. En feestie. Radio Noordzee.
1: Oh maat, waar is het feestie dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Alphabet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Oh, nieuwe jas? Oh, mooi

0: merk?
1: Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

mooi. Deze van de Puma's, je hoorde, zij maakt het verschil. Radio Noordzee, te ontvangen in heel Nederland via DHB+. Ook bijvoorbeeld via de mediabox van je tv. Bij Ziggo ontvang je ons op kanaal 823. Ik heb nog

wat is hier weer lekker? De nieuwe Jari Hellegers, Vloek van Barcelona. Natuurlijk op jouw Hollandse hitbak Radio Noordzee. Zometeen een uur lang Sita Vermeulen. Je zou haar nog kunnen kennen van het tv-programma Starmaker. En misschien wel de popgroep Chaotic. Ja, ik voel haar wel de leukste van de band, hoor. Dat weet ik nog wel. Ze presenteert de hele week de lunchshow hier op jouw eigen Radio Noordzee. Dit is Davina Michel.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
5: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Relaxed?
12: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
14: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
15: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
20: Simyo.
13: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
21: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Oekraïne heeft in de Donbass 250 Russische militairen gevangen genomen nadat zij zich hadden overgegeven, meldt het Oekraïnse leger. Ze lagen nog te slapen toen Oekraïne de aanval inzette. Bij de aanval werden oude Sovjet-tanks gebruikt, die waren omgebouwd tot zelfrijdende kamikazewagens. Het niveau van de Rijn in Duitsland blijft maar zakken. Bij Keulen staat het lager dan ooit en het zakt waarschijnlijk nog verder. De scheepvaart heeft er veel last van. Zo kan er minder lading mee, want anders liggen de schepen te diep en kunnen ze vastlopen. De failliete claimorganisatie EU-Claim maakt een doorstart. Een concurrent neemt het bedrijf over. EU-Claim helpt mensen geld terug te krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. Het probleem was dat veel reizigers steeds vaker zelf aankloppen bij een luchtvaartmaatschappij. De nieuwe eigenaar heeft er meer vertrouwen in. En het parlement in Hongarije heeft de onschendbaarheid van president Magyar ingetrokken. Opmerkelijk is dat hij daar zelf om vroeg, zodat beschuldigingen tegen hem kunnen worden onderzocht. Hij zou 2 jaar geleden in een nachtclub een telefoon hebben afgepakt en die in een rivier hebben gegooid. Magyar noemt de beschuldigingen politieke karaktermoord. Veel zon, af en toe wat bewolking en vooral in het westen kans op buien met onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch.

0: Radio Noordzee Lunch met Sita.
1: Ja, we hoorden Guus Meeuwis featuring Gers Pardoel. Nergens zonder jou. Welkom bij de allerleukste lunch van Nederland. Want hier serveren we alleen de beste muziek van eigen bodem. En deze week mag ik, Sita Vermeulen, die presenteren. En dat vind ik heel spannend, maar ook superleuk. En voordat we echt gaan beginnen met de lunch, gaan we eerst even terug in de tijd met Yves Berendsen.
2: Elk

Ja, je hoorde Flair met Door het Oog van de Nacht. En daarvoor hoorde je natuurlijk Yves Berens met Terug in de Tijd. Want die mag niet ontbreken in mijn lijst. Het is leuk, met Chaotic hebben wij onlangs Terug in de Tijd gecoverd. Ook omdat dat helemaal over ons gaat. Want wij zijn midden in ons reuniejaar met Chaotic. We gaan lekker optreden weer. Reunieclubtour komt eraan, moet ik zeggen. Dus dat is helemaal leuk om even te vermelden, denk ik. Dat liedje daarom absoluut niet mocht ontbreken in mijn lijst. En dan gaan we nu verder met Rob de Nijs met Foto van Vroeger. Hier.

0: Ja, je hoorde Luna met Schoonzoon op Radio Noordzee. En voor je het weet komen Tino Martin en Anouk voorbij. En ook Jeffrey Kuiper staat voor je klaar met een veel te lange nacht.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Karokrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Het is weer de XXL-voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraar. Er komen altijd kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptuifilet, 900 gram voor maar €7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
15: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
15: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken op financiallease.nl.
17: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
3: Oh. Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
5: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
7: Echt lekker.
6: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
8: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee Lunch met Sita.
1: Dat was Jeffrey Kuipers met de gezellige Veel te lange nacht. Voor deze lunch heb ik mijn favoriete muziek meegenomen, maar laat vooral ook weten wat jij wilt horen. Dat kan via de gratis Radio Noordzee app. En als je toch bezig bent, stuur dan ook een vraag voor mij in. Je mag me van alles vragen. Britt Steendam heeft dat al gedaan. Zij schrijft: je staat nu 25 jaar op het podium. Je hebt veel gedaan, van hitscoren tot tv-programma's presenteren, spelen in musicals en er is zelfs ooit een Avatar van je gemaakt. Ja, dat klopt inderdaad. Als je terugkijkt op de afgelopen 25 jaar, waar ben je dan het meest trots op? Nou, dankjewel Britt voor je leuke vraag. Ik moet zeggen dat ik het meest trots ben op dat ik misschien wel gewoon heel veel dingen heb gedaan. Veelzijdig ben en heel veel dingen ook leuk vind. En ja, als ik zo mijn lijstje een beetje afvink van wat ik allemaal heb mogen doen en mogen presenteren en mogen optreden, ja, dan denk ik van wauw, dat is best wel iets om trots op te zijn. Dus ja, het is een antwoord die ik niet per se met één antwoord kan beantwoorden, maar meer gewoon, ik ben trots op het algemene en alles wat ik heb mogen doen de afgelopen 25 jaar ook. Want dat is natuurlijk echt wel heel lang. Ja, en dat ik kan zeggen dat ik na 25 jaar nog steeds actief ben in dit leuke wereldje en de hele leuke dingen die ik op dit moment nog aan het doen ben, mag doen. Ik hoop dat dit je vraag heeft beantwoord. Dankjewel. En dus, heb je een vraag? Stuur ze lekker in. En voor nu, dit is ook schitterend voltooid verleden tijd.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.

Rutjekot, blijf bij mij. En dat was hem alweer, de eerste lunch van deze week hier op Radio Noordzee. Hopelijk vond je het leuk. Heb je genoten van heerlijk eten en geweldige muziek? Ik vond het heel gezellig en laten we gewoon morgen weer samen gaan lunchen. Veel plezier straks met Luc.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
3: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
14: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
15: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 per se gratis. Aha, verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
15: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een TBS-patiënt van de Mesdagkliniek in Groningen heeft vanmorgen een medewerker gestoken. Hij of zij moest naar het ziekenhuis, maar de verwondingen zouden volgens de TBS-kliniek meevallen. De patiënt is door de politie aangehouden. Het is nog niet bekend hoe hij aan het wapen kwam. De VVD steunt het plan van Pro om abortus uit het strafrecht te halen nu nog niet. Eerst moet de Raad van State er nog naar kijken, zegt de partij. Dat duurt 3 maanden en daarna is er een debat. Pro denkt dat de VVD zich uiteindelijk wel kan vinden in hun voorstel. Een paar jaar geleden was de partij nog tegen. De ombudsman zegt dat de positie van woonwagenbewoners in ons land in 10 jaar tijd nauwelijks is verbeterd. Ze worden nog altijd gediscrimineerd, uitgesloten en er zijn te weinig woonwagenplekken, staat in een rapport. Ook krijgen kinderen vaak een te laag schooladvies en worden ze gepest om hun afkomst. En op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn zeker 3 mensen omgekomen. Ze waren aan boord van een boot met ongeveer 100 migranten. Die sloeg om en een deel van de opvarenden is gered. De 3 doden zijn 2 vrouwen en een kind. De autoriteiten zeggen dat er misschien nog meer doden zijn. Veel zon, af en toe wat bewolking en vooral in het westen kans op buien met onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
18: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Radio Noordzee, Glennis Grace. Alsjeblieft, meid. Je hoorde afscheid op deze maandagmiddag, de 28e van september. Toch een beetje nationale Max Meerdink-dag. Ik bedoel, het is een feestdag. Heb je het gezien gisteren? Het Nederlands elftal tegen Servië. Heel eclatant was de overwinning niet. Maar toch, 2-1 en 2 doelpunten van Max Meerdink. Die mocht
1: juichen!
0: Nou, misschien heb jij dat ook wel gedaan. Dan heb je toch 1 biertje te veel op gisteren. En is de werkdag een beetje taai. Nou, houd Radio Noordzee lekker aan. En dan is het einde van die werkdag echt...

Radio Noordzee, je hoorde Gordon en ik bel je zomaar even op. En nog een paar weken en dan is het zover. Dan kunnen we Gordon gaan aanschouwen op de cover van The Men's Health. Je weet wel, dat magazine voor fitte mensen. Ja. Ik kan me voorstellen als je afgelopen weekend een paar biertjes op hebt, dat je denkt, nou, voorlopig sta ik daar nog niet op de cover. Maar Gordon wel, hij heeft er hard voor gewerkt. Afgelopen zomer had hij de fotoshoot. En in oktober gaat dus het nummer verschijnen waar hij op de cover prijkt met een sixpack. Mocht je nou denken, ja, ik zou ook wel een sixpack willen hebben, maar ik wil niet constant naar de sportschool moeten, dan heb ik een tip voor je. Ga naar de supermarkt, koop 6 biertjes en ja, dan heb je ook gewoon een sixpack. Ja toch? Maar goed, misschien kun je dat ook even uitstellen tot het komende weekend, want de werkweek

0: de jonge bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar 2,69.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
9: What a world! And give you all!
8: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
3: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: Yves Berendsen, Radio Noordzee, waar je zometeen muziek hoort van Marco Borsato. En ook Frans Bauer komt eraan. Een nieuwe versie van Heb je even voor mij. Heb je die al gehoord? Nog niet? Nou, zometeen hier.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.
0: Maar eerst duik ik even in de bak met de muzikale eendagsvliegen. Dat doe ik elke maandag rond dit tijdstip. Want er zijn een hoop zangers, zangeressen, boybands, rappers waar we eigenlijk maar één keer van gehoord hebben. Maar het was wel een goed liedje en dus te goed om te vergeten. En vandaag gaan we naar Jan ten Hope. Die deed mee in de jaren 80, eind jaren 80, aan het programma Showmasters. Ken je dat nog? Nou, hij won het. En dat leverde hem een hit op. Jij bent alles, 16e plaats in de top 40. Daarna weinig meer van Jan gehoord. Maar gelukkig heb ik hier het singeltje nog en dat stof ik even af. Daar gaan we met Jan ten Hope. Jij bent alles.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

lekker meeschreeuwen. In de auto, thuis of op het werk, met je stem nog schor van het afgelopen weekend. Je hoorde Marco Borsato en waarom nou jij bij Radio Noordzee op deze maandagmiddag? Even kijken. Ja, de printer doet het gewoon nog op maandag bij Radio Noordzee. En dat betekent dat er zojuist een kakelverse shownieuws-update uit is gerold. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Nou, hoop gebeurt denk ik dit weekend. Nou, zometeen praten we je uitgebreid bij in de shownieuws-update hier bij Radio Noordzee. En natuurlijk 200% puur Hollandse muziek. Met nu John West en Numidia. Er is een...

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
9: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
11: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
13: Doei doei!
12: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwijtaal. De Tweede Kamer staat achter een wetsvoorstel waardoor jongeren niet meer achteraf mogen betalen, zoals via diensten als Klarna en Riverty. De grens wordt 18 jaar, sommige partijen willen die nog hoger hebben. De CDA denkt aan 21 als blijkt dat ook jongeren van boven de 18 nog schulden maken. De nieuwe regels moeten in november ingaan. In de Mesdagkliniek in Groningen heeft een patiënt een medewerker gestoken. De verwondingen lijken niet ernstig, zegt de kliniek. Waar de patiënt het wapen vandaan heeft gehaald is nog onbekend. In de Mesdagkliniek zitten 260 mannen met psychiatrische problemen. De 5 mannen die gisteren werden aangehouden in de buurt van een Britse luchtmachtbasis zijn allemaal Britten die in Londen wonen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Dat de politie ze kon oppakken kwam volgens media door een boerin. Die zou ze hebben gezien en de politie hebben gebeld. En inspecties maken zich zorgen over instellingen waar veroordeelde jongeren worden opgevangen of die ergens van worden verdacht. Door personeelstekorten gaat de zorg achteruit en wordt het moeilijker om de jongeren goed voorbereid terug te brengen in de maatschappij. De inspecties zeggen dat hun veiligheid onder druk staat. In het westen blijft het grijs met kans op buien en onweer. In het oosten laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten. Vanavond kan ook nog een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: echte nederklassieker. Dat kunnen we inmiddels wel zeggen van deze van Nick en Simon. Je hoorde Pak maar mijn hand bij Radio Noordzee op deze maandagmiddag. Inmiddels allebei een eigen carrière natuurlijk, hè, zowel Nick als Simon. En fans hopen toch dat ze ooit weer als duo gaan optreden. Nou, Simon heeft inmiddels een nieuwe zangpartner. Liet hij een tijdje geleden horen op Instagram. En die heeft hij, nou, laat ik het zo zeggen, dicht bij huis gezocht. Luister even naar die nieuwe duetpartner.
1: Hey Joa, ben je er klaar voor?
2: Ja.
1: Hoe zou het nu... Ik zou het niet
2: weten.
1: Ik wou je
2: vergeten.
1: Maar geloof me, je bent nooit
2: verdeten.
0: Ja, mooi hè. Nou, de muzikale opvolging die is wel geregeld in Huize Keizer, zoals je hoort. Dit is Radio Noordzee. Zometeen Thomas Bergen. Als je de keuze had,

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. André Hazes zegt gelukkiger dan ooit te zijn. In zijn nieuwe reality soap André Hazes en Nu laat de zanger zien hoe zijn leven er tegenwoordig uitziet. Vanwege stemproblemen heeft hij zijn agenda tot eind volgend jaar leeggehaald. Maar privé gaat het volgens Hazes juist erg goed. Hij kocht onlangs een tweede huis bij Marbella en is gelukkig met zijn vriendin Noah. Over zijn moeder Rachel wordt volgens hem niet meer gesproken. Wilfred Gené krijgt vanaf zondag 1 november een nieuw programma op SBS6. In vier linkerhanden gaat hij klussen met bekende gasten en voert hij ondertussen persoonlijke gesprekken met hen. Onder andere Jesse Klaver, Bas Nijhuis en Helene van Rooyen doen mee. Gené zegt zelf geen ervaren klusser te zijn en krijgt daarom de hulp van een professional. Ook Noah Fahle, Tina Nijkamp en Britt Dekker zijn in het programma te zien. René van der Gijp vindt het jammer dat Estefana Polman niet terugkeert als vaste tafelgast bij Vandaag Insight. Volgens hem zijn eerdere uitspraken over Polman verkeerd begrepen. Hij wilde vooral zeggen dat de verwachtingen rond haar niet te hoog moesten zijn. Polman zegt tegen Shownieuws dat ze zelf ook twijfelde of de rol bij haar paste. Ze had het gevoel dat ze te veel de inhoudelijke kant op werd gestuurd, terwijl dat volgens haar vooraf niet zo was afgesproken.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Een echte klassieker. Van Arne Jansen bij Radio Noordzee. Je hoorde meisjes met rode haren. Ik heb het even opgezocht hoe bijzonder dat nou is als je roodharig bent. En dat is behoorlijk bijzonder hoor. 1-2% van de wereldbevolking heeft van nature rood haar. En daarmee is rood haar de meest zeldzame natuurlijke haarkleur ter wereld. Dus ja, als je roodharig bent of je hebt een partner met rood haar, dan voel je jezelf maar even extra bijzonder, zou ik zeggen. Rood uiteraard een mooie kleur. Marco Borsato weet er alles van. Ik weet er zelf ook alles van. Van rood. Maar ja, dat gaat dan wel over mijn banksaldo. Dus ja, moet ik nog even aan werken. Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Senna en Sven Versteeg zometeen. En

0: de jonger bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Holland zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
9: Net als een elektrische auto.

0: Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken. Of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
8: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam de Style Outlets.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem

Monique Smit, je hoorde beter af alleen bij Radio Noordzee. Op maandagmiddag, het clubvoetbal ligt even stil. Hè. De Eredivisie heeft even een pauze, want we spelen met het Nederlands elftal. Gisteren nog 2 doelpunten van Max Meerdink tegen Servië. Maar wat wel gewoon gelukkig doorgaat, is het amateurvoetbal. In elk dorp, elk buurtschap is wel een voetbalveld waarin het weekend gevoetbald wordt. En dat werd allemaal gevangen in de serie All-Stars. Ken je dat nog? Geweldige serie met Anthony Kamerling natuurlijk, die als hero een liedje zong, geschreven door Guus Meeuwis. Maar wist je dat Guus het zelf ook heeft gezongen? Luister even. Dit is de versie van Guus Meeuwis.

0: Is het wel tijdens optredens, maar de echte hitversie is natuurlijk van Hero. Even meezwijmelen op maandagmiddag bij Noordzee. Dit is Toen ik je zag.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

0: week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
0: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Nu, bijna alle Dasti-ontvetterspray of navulling, een fles van 1 liter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
22: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
23: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
24: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Europese Unie moet volgens een nieuw rapport flink aan de bak om haar defensie op orde te krijgen. Volgens defensieminister Jesse Gus is er geen reden tot paniek, maar moeten landen sneller en slimmer gaan samenwerken. Nederland en een aantal andere landen roepen op tot actie. Er moet volgens hen minder worden gepraat en meer worden gedaan. Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen jongeren pas vanaf hun 18e gebruik maken van achteraf betalen, met bijvoorbeeld Klarna en Riverty. Ook worden grotere achterafbetalingen officieel geregistreerd als schuld. De nieuwe regels moeten in november ingaan, een jaar later dan gepland. In Europa gelden al aangescherpte regels. Een man die 1,5 jaar geleden in Rotterdam een dodelijk ongeluk veroorzaakte, moet 8 maanden de cel in en mag 5 jaar niet autorijden. Hij reed keihard door de stad en maakte gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Uiteindelijk ramde hij een afslaande auto. De vrouw die daarin zat en haar ongeboren kind kwamen om. En het OM eist 240 uur taakstraf tegen een oud taxichauffeur voor een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost. Hij botste vorig jaar op een kruising op een andere auto en daarbij kwamen zijn 2 bejaarde passagiers om. De chauffeur wisselde al rijdend nog zelf een rijstrook, maar daar stond het licht op rood. Het blijft in het westen grijs met buien en mogelijk onweer. In het oosten breekt soms de zon door en het is 19 tot 24 graden. Vanavond nog wat buien en koelt het af. Morgen uitzonderlijk warm. En tot zover het ANP-nieuws. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Samuel Welten en Russo. Je hoorde boom op Radio Noordzee. De mannen die sinds afgelopen weekend een gouden medaille in de kast hebben hangen. Want ze zijn de nieuwe nummer 1 van de Radio Noordzee Top 30. En dat is een behoorlijke prestatie, want meer dan 2 maanden lang stond Rutger van Barneveld bovenaan die hitlijst die je elke week hoort op zaterdagmiddag tussen 2 en 4 hier bij Radio Noordzee. En mocht je dan op zaterdag een worstkaasverjaardag hebben of moeten verlachen bij het voetballen van je zoontje of dochter, dan kun je ze op zondagochtend gewoon nog een keer horen tussen 10 en 12 ochtends de 30 populairste Nederlandstalige hits van dit moment. Met dus sinds afgelopen weekend op nummer 1 Samuel Welten en Russo. Je hoorde boom op de maandagmiddag van de zender met 200% puur Hollandse muziek. Zometeen een kakel versus shownieuws update. De nieuwste van Dave Dekker komt eraan. Leuk liedje, heet Papa's Geld, hoor je ook zo. En eerst de drieërs.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. André Hazes zegt gelukkiger dan ooit te zijn. In zijn nieuwe reality soap André Hazes en Nu laat de zanger zien hoe zijn leven er tegenwoordig uitziet. Vanwege stemproblemen heeft hij zijn agenda tot eind volgend jaar leeggehaald. Maar privé gaat het volgens Hazes juist erg goed. Hij kocht onlangs een tweede huis bij Marbella en is gelukkig met zijn vriendin Noah. Over zijn moeder Rachel wordt volgens hem niet meer gesproken. Wilfred Gené krijgt vanaf zondag 1 november een nieuw programma op SBS6. In vier linkerhanden gaat hij klussen met bekende gasten en voert hij ondertussen persoonlijke gesprekken met hen. Onder andere Jesse Klaver, Bas Nijhuis en Helene van Rooyen doen mee. Gené zegt zelf geen ervaren klusser te zijn en krijgt daarom de hulp van een professional. Ook Noah Fahle, Tina Nijkamp en Britt Dekker zijn in het programma te zien. René van der Gijp vindt het jammer dat Estefana Polman niet terugkeert als vaste tafelgast bij Vandaag Insight. Volgens hem zijn eerdere uitspraken over Polman verkeerd begrepen. Hij wilde vooral zeggen dat de verwachtingen rond haar niet te hoog moesten zijn. Polman zegt tegen Shownieuws dat ze zelf ook twijfelde of de rol bij haar paste. Ze had het gevoel dat ze te veel de inhoudelijke kant op werd gestuurd, terwijl dat volgens haar vooraf niet zo was afgesproken.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Bert Hering ken je vooral van juli, juli. Maar ja, het is september. Dus ik dacht, ik pak deze er een keer bij. Najaarszon hoorde je bij Noordzee. En ja, toepasselijk ook wel, die najaarszon. Want het is momenteel, zoals de hippe mensen dat zouden zeggen, Indian Summer. Wat eigenlijk zoveel wil zeggen dat het gewoon lekker weer is in de herfst. Morgen en overmorgen lokaal 7 à 28 graden. Kortom, op naar het strand, zou ik zeggen. Even genieten van die heerlijke nazomerdagen. En natuurlijk Radio Noordzee aan op de achtergrond. Met Luna zometeen. En dit is Yves Berendsen. En Verlangen.

0: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: megabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.

0: Radio Noordzee, Rut Jacot, je hoorde Leun op mij op deze maandagmiddag. Hey, pak de agenda er even bij. Ja, pak hem er even bij. Open even je telefoon. Wat staat er in maart 2027? Nog niks? Nou, dan gaan we dat eens even regelen.
1: Met Radio Noordzee naar Holland Zingt Hazes.
0: Ja, want in die maand van het komende jaar is het namelijk tijd voor Holland Zingt Hazes. Gaat gebeuren op 5, 6, 12, 13 en 14 maart van het komende jaar in Ahoy, Rotterdam en de Amsterdamse Ziggo Dome. En het leuke is, wij bij Radio Noordzee hebben kaarten weten te bemachtigen. Ja, ja. En die gaan we komende week weggeven. Dus zorg alvast dat je de Radio Noordzee-app op je telefoon hebt. Sowieso handig om die te hebben, want daarmee kun je altijd en overal wereldwijd naar Radio Noordzee luisteren. Je kunt gratis appen met de studio en dus ook meespelen met onze acties. En komende week kans maken op kaarten voor Holland Zingt Hazes. Wil je erbij zijn? Luister dan deze en dus ook komende week naar Radio Noordzee. En misschien zing jij wel mee met al die Hazes-klassiekers in maart komend jaar. Rob de Nijs, Malle Babbe, hoor je in de paarteller. Eerst nieuw talent uit Den Haag. Dit is Flair, door het

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Sita.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

Mr. en Mrs. Gelredome, je hoorde Suzanne en Freek bij Radio Noordzee op maandagmiddag. Hey, als jij dacht dat je afgelopen weekend veel gelachen hebt, think again. Zometeen wordt het echt lachen in de middagshow van

0: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
9: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: 20.
1: Download de app en start met vinden.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Europese landen moeten sneller en slimmer gaan samenwerken om hun defensie op orde te krijgen. Volgens een nieuw rapport blijkt dat de herbewapening niet snel genoeg gaat om in 2030 een sterke defensie te hebben. Volgens defensieminister Yesogus is er nu nog geen reden tot paniek, maar is er veel werk te doen en moeten we niet naïef zijn. De man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij van vrijdag op een vol terras in Amsterdam-Noord blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft een rechter bepaald. Hij mag intussen alleen contact hebben met zijn advocaat. De verdachte kreeg ruzie met een andere man. Hij vertrok, maar kwam even later terug en schoot hem toen dood. In Amsterdam zijn afgelopen weekend meerdere dieren zwaar mishandeld. Vrijdag kwamen twee schapen om en een dag later werden er onder meer dode kippen gevonden. Op de derde dag betrapte de politie iemand op heterdaad, een 38-jarige verwarde man. Hij is opgepakt, inmiddels weer vrij en moet later voor de rechter komen. En bondscoach Xavi Hernandez gaat de uitgevallen Cody Gakpo niet vervangen bij Oranje. Dat moet in de Nations League nog tegen Griekenland en thuis tegen Servië. Gakpo ging gisteren geblesseerd van het veld in het uitduel met Servië en blijft voorlopig bij zijn eigen club Liverpool. Xavi kan voor Oranje weer een beroep doen op G5 CGL. Er trekken vanmiddag en vanavond nog wat buien over vanuit het zuidwesten. Lokaal met wat onweer. Daarna droog en een graad of 15. Morgen blijft het droog en uitzonderlijk warm. Met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt deze maandagmiddag 34 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A2. Utrecht en Bosch voor Everdingen. Daar is de oprit afgesloten. Je vertraging daardoor 25 minuten. De A15 Gorinchem-Ridderkerk voor Papendrecht. En daar staat een auto met pech en je vertraging 54 minuten. En de laatste is de A50 Arnhem-Os voor Bankhoef. Daar is een ongeval gebeurd en je vertraging 47 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu, René Verkerk.
3: Radio Noordzee. Let op. Dit programma.

0: Het zijn Veldhuis en Kemper in de middagshow bij Radio Noordzee. Ik wou dat ik jou was. Dan ga je dus je leven lang in deze track door het leven. Als die dik uit de jury. Dat is eigenlijk wel erg ook.
1: Ja, die wou bij mij in de straat.
2: Ja? Serieus?
1: In Bussum.
0: Op nummer 7 tot en met 18.
1: Ja.
2: Henk-Jan.
0: Wat is Henk-Jan?
2: Ja, Henk-Jan.
0: Heeft hij het zonnebrilletje nog in zijn haar, Menno?
1: Ja, nog steeds. Altijd.
2: Haar zo naar achteren gekomen, toch?
1: Ja.
0: Ja, dat was hij. Ja.
2: Idols.
0: Hey, wat een mooi weekend. Het was natuurlijk Burendag afgelopen weekend.
2: Was zaterdag. Was dat het?
0: Burendag, dat was het.
2: Ik zag overal partytenten staan en mensen met de bar. Wat is er aan de hand?
0: Je hebt niet meegedaan.
2: Nee.
0: En Menno ook niet.
1: Nee.
0: Dat is het moment om te vieren dat je het hele jaar door de ruzies, de grasmaaier en de twijfelachtige muzieksmaak van de buren mag luisteren. En dan heb je nog s'avonds vaak ook nog even een barbecue'tje met alle buren even gezet.
1: Ja, dat is mooi weer.
0: Is het moment om erachter te komen wie er eigenlijk al 3 jaar lang jouw pakketjes achterover duwt? Ja. Heb je niet meegedaan?
1: Nee.
0: Oh, ik heb ook niet meegedaan, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wat problemen met de buren namelijk.
2: Oh, dat is niet best.
0: Nee.
2: Nee?
0: Nee, ja, dat komt natuurlijk in heel veel straten voor.
1: Ja,
0: ja, omdat ze niet wilden hebben dat ik een zwembad zou ingraven.
2: Waarom niet?
0: Dat kan komen omdat ik 4 hoog woon.

0: gespaard het hele weekend, hè?
1: Goh. Nou, ik denk als er bij jou in de straat een keer een burendag komt, dat jij gewoon in de partytent prima met de karaoke set overweg kunt. Nou,
2: op dit moment moet ik aan de zuurstof.
0: Oh. Het klinkt een beetje als een wervelwind van pure zonneschijn, Menno. Hij heeft een lach die zo aanstekelijk is dat de Wereldgezondheidsorganisatie overweegt het te bestempelen als een pandemie van pure gezelligheid. De wandelende Red Bull in de mensheid. Onze eigen Menno.
3: Het raadsel van...
2: Oh, dankjewel, dankjewel. Ja,
0: Menno, Patty Bart, Koen-Pieter van Dijk en Remy Bonjasky, die maken dit jaar onderdeel uit van het supportteam om deelnemers van Stoptober, want dat komt eraan, zowel online als live aan te moedigen om het stoppen vol te houden.
2: Oh, oké.
0: We bellen zo meteen even met Patty Bart.
2: Ja,
0: ze hebben al even gestopt, maar zij is wel, zeg maar, het gezicht de komende maand achter de campagne. Een
1: steuntje in de rug af voor de stoppers.
0: Menno, alvast even een Stoptober raadseltje.
2: Oké.
0: Hoe noem je iemand die rookt op de fiets?
2: Ja, ik weet hem.
0: Nou?
2: Kettingroker.
0: Nee, dat is wel goed. Ja, ik vind hem wel heel goed.
1: Halfpuntje.
0: Heel goed bedacht. Heel goed bedacht.
1: Halfpuntje.
2: Iemand die op de fiets.
0: Ja, we rekenen hem half. Ja.
2: Die rookt op
0: kettingroker. Dat is wel goed.
2: Doortrapper? Nee.
1: Doortrapper?
2: Nee.
1: Als je het hoort, dan denk je, oh ja.
2: Fiets. Wiel. Nee, ik weet het niet.
0: Een fietspeuk. Staat vandaag in het nieuws dat huisartsen en spoedposten echt worden overspoeld met extra telefoontjes van allerlei bezorgde patiënten nadat zij medisch advies hebben gezocht via zoekmachines, hè, die dan
2: van
0: kunstmatige intelligentie en zo. Ja, weet je, je zoekt eens wat op, hè, wat je mankeert dan in dat geval. En dan hoop je in feite de avond nog te halen.
1: Ja, je gaat altijd dood.
0: Je gaat altijd dood, maar mensen zoeken dus heel erg naar de symptomen.
2: Ja.
0: Zeg maar. Menno, er komt een vrouw bij de dokter. Ze klaagt dat haar man niet meer met haar vrijt.
2: Ah,
0: ja. Nou, die dokter zegt, neem uw man gerust eens mee naar het spreekuur. Dan kunnen we het er gewoon eens over hebben. Hè? Dus de volgende dag komt die vrouw terug. Met haar man ook inderdaad. En nou, die dokter die zegt tegen de vrouw, kleed u zich maar even uit.
2: Ja.
0: Ga maar op de tafel liggen.
2: Oh.
0: Zo. Nou. Je voelt wel aan wat er daar gebeurt natuurlijk.
2: Ja.
0: Met vonken wordt de liefde bedreven, Menno, op die tafel.
2: Zo.
0: De dokter met die vrouw samen.
2: Nee.
0: Het spat ervan af.
2: Nou.
0: Ja.
2: Zo.
0: Ja, en na afloop zegt die dokter tegen de man, hé, heb je het nu gezien? Zo moet dat dus. En dan drie keer per week. Hoe reageert de echtgenoot hierop?
2: Oh.
0: Wat zegt hij?
2: Oh,
1: ja, wat zegt dat kan hij? Echt alles zijn.
2: Ja, ja, oh, wauw.
0: Wat zegt hij? Wat zou logisch zijn?
2: Wat zegt hij?
0: Wat denk je?
2: Dat heb ik al geprobeerd, maar het ging. Of nou,
0: dat zou.
2: Wat zou hij zeggen? Kunt u het nog één keer overdoen? Ja,
0: die man zegt tegen de dokter: oh, oké. Okay. Maar moet ik dan elke keer meekomen?

0: was hij blij afgelopen vrijdag toen wij hem de mededeling deden dat hij deze hele week bij Radio Noordzee de Hollandse Hitflits is.
1: Ja, en daarvoor deed hij natuurlijk al de wereldprimeur van Houdini live bij Cruijff en de Mol. De eerste keer gewoon live op de bühne.
0: Ja, weet je, en als je die titel eenmaal te pakken hebt en in dat radioprogramma te gast bent geweest, weet je, dan ga

0: dit gaat aflopen.
1: Moeten wij misschien als collega's, maar ook vrienden, na het programma misschien nog even bij hem langs met een opkikkertje, een lekkere groentebuil en een goede fruitmand even afgeven?
0: Als hij het haalt, hè?
1: Als hij het haalt, zeven.
0: Dat we voor zeven een kaart met een grijs randje van hem krijgen.
1: Nee, dat moeten we niet hebben.
0: Dat moeten we niet hebben.
1: Dus, nee, grote mannen, ja, koop eens beterschap. Wij kunnen uit ervaring vertellen, er is niks ernstiger in de wereld dan de grote mannengriep.
0: Nee, ik denk dat een gemiddelde vrouw het makkelijker heeft met een bevalling
1: dan de mannengriep.
0: Dan koop eens met de mannengriep.
1: Ik weet het wel zeker.
0: Misschien kun je even noteren. Deze hele week doet Sita de lunch bij Radio Noordzee.
1: Ja, leuk is dat.
0: En Rinko den Tom uit Capelle aan de IJssel deponeert net in de app. En misschien kan je hem even doorzetten.
1: Ja.
0: Een vraag voor Sita hoe het was om in de musical Door een Roosje te spelen.
1: Oh ja.
0: Rinko vond de musical zelf namelijk heel erg mooi.
1: Oh, die is er ook geweest?
0: Dus, jazeker. Oh. Dus wellicht dat je dat even kan doorpassen. Ja. Dan is die administratie in ieder geval weer bijgewerkt. Ik zie dat Roman is ingecheckt. En dat is mooi, want hij doet dat vanaf een bijzonder mooie plek ook. Dortmund.
1: In Dortmund. Ein Deutscher.
0: Waar het op dit moment 25 graden is. En Roman laat nog even weten dat hij erg genoot van Veldhuis en Kemper. Hij leert dat op dit moment op de piano te spelen. Dat is toch
1: mensen kunnen nooit meer zeggen dat dit een onzinnig radioprogramma is. Nee. Want je steekt iedere dag iets qua nieuws op. Ja. En het is ook een inspiratiebron voor de nieuwe Mozart.
0: Je leert piano spelen.
1: Alles.
0: Weet je, dat is allemaal goed. Nou, en wil je ook wat kwijt? De nieuwe Radio Noordzee app staat uiteraard volledig tot je beschikking. Als je hem nog niet hebt, zorg dat hij dan in ieder geval op je smartphone staat. En meld je maar in die app. Dus...

0: de jonger bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland.

0: dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
5: What a world! And give
4: abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
7: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Dan ga je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
10: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
13: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
14: Ik heb hier de biefstuk Bali.
15: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
14: Geniet ervan.
13: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
16: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam de Style Outlets.
22: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
23: Echt lekker.
22: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
24: Vanuit het zuidwesten trekt wat regen over het land. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 15 graden. Morgen wordt een droge dag, uitzonderlijk warm.
25: Oh!
24: Ja, het wordt 25 tot 28 graden morgen.
25: Nou, ik had de korte broeken gelukkig nog niet opgeruimd. Nee. Natuurlijk voor de muziekreis naar Turkije volgende maand.
24: Dat hebben ze natuurlijk ook nog nodig een keertje. Ja.
25: Morgen gaat korte broeken aan.
24: Korte broeken aan?
25: Natuurlijk.
24: Oké, ja, dat kan de wereld wel aan, toch?
25: Ja, zit nog een beetje bruin van de zomer.
24: Hey, en anders maar niet, joh.
26: Radio Noordzee, verkeer.
25: 46 vertragingen meldt van Flitsmeister. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A15, Gorkum-Ridderkerk voor Sliedrecht-Oost. Daar zorgt een auto met pech ervoor dat je 54 minuten langer onderweg bent. Dan de A16, Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht. Daar een ongeval gebeurt, je vertraging.

0: 49 minuten. En de laatste is de A29. Bergen op Zoom, Rotterdam voor de Haringvlietbrug. Daar staan en een auto en een vrachtwagen met pech. Nou, en dat alles zorgt ervoor dat je 40 minuten langer onderweg bent.
1: Ja, ons nieuwsbaken is er natuurlijk niet, dus aan jou de schone taken.
2: Ja, ja. Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
1: Heb je dat stemmetje nog, dat nieuwsstemmetje? Dat...
0: Even kijken. Ja, ja, daar is hij.
1: Oh ja, ja.
0: Groningen wil meer toeristen. En de provincie gaat daar 44 miljoen euro in steken. Groningen gaat er evenementen mee organiseren en toeristische routes uitzetten. Die routes brengen je dan langs boerderijwinkels, historisch erfgoed en musea. In Schagen, tussen Alkmaar en Den Helder, is een brand uitgebroken in een bakkerswinkel. Iedereen kon veilig naar buiten. De winkel staat in het centrum van de stad en er hangt veel rook in de zaak. Gebouwen eromheen zijn ontruimd. Op het dak zouden werkzaamheden zijn geweest.
1: Ja.
0: En mogelijk is het daar misgegaan. En op Ameland ligt een dode walvis op het strand en die trekt veel bekijks. Maar blijkbaar proberen sommige mensen er een souvenirtje van mee naar huis te nemen. Zoals tanden of stukken bot. En dat is echt niet de bedoeling, zegt Rijkswaterstaat. Ook een dode walvis is beschermd, waarschuwen ze. Daarom laat hem gewoon lekker liggen.
1: Ja, ja, ze zeggen natuurlijk altijd spaar de walvissen, hè?
0: En ja, nee, ze zijn er niet meer zoveel, hè?
1: Ik zou dat wel willen, maar ja, wat moet je ze laten? Hè? Dat is altijd...
0: Dan moet je groot wonen.
1: Dan moet je groot wonen.
0: Dan moet je heel groot wonen.
1: De walvissen te sparen.
0: Maar ik heb het idee, volgens mij was het in de zomer nog... dat op het strand in Zeeland nog een dode walvis was aangespoeld. Best wel veel afgelopen jaren dat ze aanspoelen.
1: Ja, dat is maar waar komen ze allemaal vandaan in één keer, hè?
0: Ja, misschien de opwarming van het zeewater, navigatie even een verkeerde afslag neemt of zo.
1: Dat
0: weet
1: zou
0: het
1: natuurlijk
0: niet.
1: Zeg maar dat ze een slechte wees hebben. Zeg,
0: ja.
1: Dat zou kunnen. Zeg, wat wil jij nog? Want we komen zo altijd even.
0: Ja.
1: Wat wil jij nog meer op in al het nieuws vandaag?
0: Nou, een Nederlandse primeur in Rotterdam. De ramen van de Euromast wassen wordt namelijk een stuk minder spannend. De Rotterdamse toren gaat namelijk een drone inzetten om het glas op hoge, grote hoogte schoon te maken.
1: Dat moet dan een natte drone zijn, hè? Dat kan niet anders, hè?
0: Ja. Tot nu toe moest de glazen wasser zelf op grote hoogte aan de slag. Maar met de speciale wasdrone kan dat voortaan grotendeels vanaf de grond.
1: Oh.
0: De drone die vliegt dan langs de gevel en spuit de ramen schoon met gezuiverd water.
1: Ja.
0: Ja, en dat maakt het werk vooral een stuk veiliger. Want er hoeft niemand meer aan een touw met een tuigje aan die grote toren te hangen.
1: Dat is toch levensgevaarlijk ook?
0: Ja, de ramen van het restaurant worden dan vooral ook schoongemaakt. Het is zo'n 100 meter hoogte, dus daar bungel je dan aan je touwtje. En dat gaat dan met een drone. En die is dan vastgemaakt aan een grote watertank aan de grond. Dus je moet niet raar zien opkijken dat er opeens een waterslang... 100 meter door de hoogte in Rotterdam vliegt.
1: Maar daarmee komt zeg maar het ambacht van de glazen was er ook... Op de tocht te staan, toch of niet?
0: En je moet er niet raar van opkijken dat er over 10 jaar in deze studio ook 2 drones zitten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, dat is voor de Nederlandse bevolking in ieder geval wel te hopen.

0: Patrick Kuipers, Radio Noordzee en Veel te lange nacht. Vanavond weer hè, op Net 5.
1: Het roer om.
0: Jeffrey is samen met zijn vriend een hele mooie kapperszaak begonnen in Benidorm. Wil je het volgen? Het is echt lachen om ze bezig te zien namelijk.
1: We hebben Jeffrey en Mike, zijn vriend, man hier in de studio. Het zijn echt twee prachtige portretten echt zo leuk naar voren komen in die nieuwe serie.
0: Roer om, vanavond op Net 5 trouwens.

0: oktober. De maand van de oktoberfesten. Halloween.
1: Oh ja.
0: De herfstvakantie. Maar natuurlijk ook, en dat is een begrip inmiddels, stoptober.
1: Stoppen met paffen.
0: Perfecte stok achter de deur om de sigaretten voor eens en voor altijd aan de wil te hangen. 28 dagen lang niet roken en daarna gewoon ook nooit meer beginnen. En zoals ieder jaar hoef je het niet alleen te doen, maar krijg je hulp van supporters. Onder andere Remy Bonjasky, Koen Pieter van Dijk en Patty Bart moedigen je aan gewoon de hele maand oktober geen sigaret meer aan te raken.
1: De stok achter de deur.
0: Ja, echt perfect zijn. En die laatste is even aan de telefoon en ik zeg het uit de grond van mijn hart. Lieve, lieve Patty, goedemiddag.
2: Lieve, lieve schat, goedemiddag. Wat heb ik jou lang niet gehoord?
0: Nee, nee, dat is te lang geleden. Gaat goed met je?
2: Het gaat heel erg goed met me.
0: Ja, maar ik zie je wel heel vaak, hè? En je ziet eruit alsof je 40 bent.
1: Voor eeuwig jong.
0: Echt niet normaal.
2: 40?
0: Ja. 40, ja.
2: Oh, ik denk ik herhaal het nog even.
0: Doet je goed, hè? Dan kan de maandag niet meer stuk, hè?
2: Nee, bij maandag, het mag regenen, het mag alles van mij. Ik ben helemaal prima.
0: Nou, dat is goed. Pet, het gaat vandaag even over dat stoptober. Hè. Voor honderdduizenden Nederlanders begint het te stoppen met roken op 1 oktober. Jij bent zelf al acht jaar rookvrij. En dat is denk ik de beste keuze die jij ooit hebt gemaakt. Hè?
2: Nou ja, sowieso heb ik zoveel slechte keuzes in mijn leven gemaakt. Eén daarvan, wat de slechtste was wel om te beginnen met roken. Ja. Maar dat hoorde erbij, hè. Je bent 14 en dan kijk je naar je ouders en die hebben bezoek. En die denk je, oh, ik hoop dat er nog een peukje overblijft. En dan ga ik stoer staan voor die spiegel. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk wat iedereen doet. Stoer doen, roken. Begint bij stoer doen. Mm-hmm. Net zoals het zeepen. Ja. Ook een houding aannemen. Maar ik heb daarbij ook nog vele andere slechte keuzes gemaakt natuurlijk. Zoals te veel drinken en te regelmatig. En, nou, noem maar op. En ik ben 8 jaar geleden heb ik een gastric bypass gedaan. En besloot ik, nou, als ik dan zo'n heftige ingreep ga doen op mijn lichaam, dan vind ik dat ik zelf ook het een en ander moet inleveren. Dus met die gastric bypass, waardoor ik flink zou afvallen. Ja. En geen pre-diabetes meer zou zijn, dacht ik, met roken, drinken en alles wat er nog meer aan flauwekul voorbij kan komen.
0: Nu is het gewoon klaar, inderdaad, weg met al die rare gewoontes.
2: Klaar.
0: Ja, precies, ja. Ja,
2: en op de dag wordt het gewoon pathetisch. Ja. Denk, jezus, je wil gewoon gezond oud worden, hou eens op, man.
0: Maar ik denk, als jij zo doorgaat, Patty, dan word je gewoon 120.
1: Ja, makkelijk.
2: Ja, maar daar heb ik niet voor gespaard, jongeman. Dan kom ik toch echt bij jullie werken, want dat wil niemand meer hebben.
0: Kom maar, we stoppen je altijd. Wat doen, wat goed. Jij hebt je gecommit aan de stoptober actie. En op 5 oktober is er dan een stoptoberbus met het hele team. Je bent onder andere op het Eendrachtsplein in Rotterdam. En dan ga je op 6 oktober naar Arnhem, naar het Velperplein. Ja. En op 12 oktober naar het Stadhuisplein in Tilburg. Patty, probeer jij nou even iedereen die nu op het punt staat dezelfde belangrijke beslissing te nemen om er gewoon voor altijd een eeuwig mee te kappen. Probeer ze even een motivatiespeechje te geven in een minuut tijd.
2: De enige motivatie die er is om te stoppen met roken is om te beginnen met te zeggen dat je gezond ouder wil worden en wil stoppen met roken. Als je het zelf niet wilt, dan kan niemand je motiveren om het te doen. Laat ik je één ding zeggen. Ik heb me de laatste tijd laten informeren op allerlei fronten door longartsen bijvoorbeeld. En die zeggen ook, wat je ook doet, je longen, daar hoort alleen zuurstof in.
0: Ja.
2: Daar hoort geen geveep in, daar hoort geen gerook in. Nee. Daar hoort niks anders in dan zuurstof.
0: Ja.
2: Dus je speelt elke keer weer met je leven.
0: Ja. Ja.
2: Hou ermee op, maar als je niet echt wilt en niet echt gemotiveerd bent, dan kan ik je niet supporten.
0: Nee,
2: als je maar heel weinig. Dat je denkt, zal ik niet, kan ik het wel, kan ik het niet. Je kan alles.
0: Alles, als je maar wil.
2: Je kan alles.
0: Ja,
2: wat je wil, kan je. Want anders had ik niet meer geleefd.
0: Nee, nou, je hebt het heel mooi omschreven, Patty. En daar kan iedereen zijn voordeel mee doen. Wat vond jij, dat is tenslotte nog even, toen je nog wel rookte, de allerlekkerste op een dag?
2: De allerlekkerste is als je begint met zuipen.
1: Ja, heerlijk.
2: Ja, ja. En, dan, ik had gelukkig de mazzel dat ik dat niet overdag deed.
0: Nee.
2: Maar soms iets te lang door. Soms wel tot de volgende dag.
0: Ik vond die naar de gemeenschap ook altijd wel lekker. Maar ja, goed.
2: Ja, maar dan wil ik er nog wel een. Het is een sigaret, hè?
0: Het is bij ons nu, is nu zo heftig dat alleen de buren een sigaret na afloop opsteken. Yes. Patty, het was goed om je...
2: De pijp maar ook.
0: Ja, zo is het. Het was goed om je even te spreken. Leuk vond ik dat.
2: Ja, gezellig, man. Ik kom elke keer langs.
0: Doe maar, dat zouden wij bijzonder op prijs stellen. Je bent altijd welkom.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, Patty, bedankt. Ja. Dankjewel, Patty.
3: Je hoort het in Wat een Middag.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.

0: Schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin, for life.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
17: Let's go for more, some extra, Max.
16: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 5 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Britse premier Burnham houdt vandaag crisisoverleg vanwege de arrestaties gisteren bij de luchtmachtbasis Fairford. In de buurt werden 5 mannen opgepakt. Ze reden in 3 bestelbusjes die volgens verschillende media vol explosieven zaten. Zojuist is bekend geworden dat de 5 op borgtocht vrij zijn. Een grote brand in een bakkerij in het centrum van het Noord-Hollandse Schagen lijkt uit te zijn. Er worden nu kleine delen gesloopt om zeker te weten dat het vuur niet nog in het dak zit. Meerdere panden in de omgeving werden ontruimd en iedereen kon op tijd uit de winkel wegkomen. Een bejaarde man uit de buurt van het Duitse Frankfurt die zijn auto wilde inparkeren, heeft zijn eigen vrouw doodgereden. De man stak achteruit in, maar toen hij op de auto achter hem botste, gaf hij gas en schoot vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Daarna ramde hij nog een paar geparkeerde auto's. De bestuurder is zwaar gewond. En een bekende Turkse komiek moet mogelijk ruim 1,5 jaar de cel in voor het beledigen van president Erdogan. Die treedt streng op tegen elke vorm van kritiek op zijn regering of de Turkse waarden. Of de komiek echt de gevangenis ingaat, wordt duidelijk als het hoger beroep dient. Want in Turkije is een straf dan pas definitief. Vanuit het zuidwesten nog wat regen, met lokaal wat onweer. Het koelt vannacht flink af naar een graad of 15. Morgen is het droog en warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Radio Noordzee, verkeer.
10: 56 vertragingen staan er op de Nederlandse wegen. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A7, Zaanstad-Hoorn, Voorhoorn. Laatje Hoorn, daar is de vertraging bijna een half uur. De A15, Gorkum-Ridderkerk voor Hendrik Ido Ambacht, 50 minuten. En de laatste, die staat op de A16. Rotterdam-Breda voor Ridderkerk-Noord. En daar is je vertraging 28 minuten.
18: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store.

0: love you.
1: Gordon en Replay.
2: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee
1: en Me Love You. Ja, dat komt ook steeds dichterbij, hè, dat geweldige concert van de mannen van Replay in Ahoy in Rotterdam. Die gaan daar een soort van jubileumconcert geven.
3: Ja, met allerlei gastartiesten en vrienden uit het vak. Maar ze willen nog niet zeggen, zelfs tegen ons als goede vrienden, willen ze nog niet zeggen wie erbij zijn.
1: Nee, we weten wel, dat heeft Ed Cilia Romli afgelopen vrijdag bij ons verteld, dat Replay dan weer bij het jubileumconcert van Ed Cilia komt zingen. Dat hebben we wel.
3: Nou, dan zou het toch heitje voor een karweitje zijn dat je dan ook even bij de jongens komt zingen.
1: Zo is het. We bellen zo even met Wilfred Gené. Gaat vanaf 1 november een nieuwe show presenteren op SBS 6. Gaat hij klussen met allerlei bekende mensen.
3: Nou, ik heb wel die podcast van Wilfred, Zolang het leuk is, die maakt hij natuurlijk. Ja. En dan gaat hij praten met gasten, Zolang het leuk is. Ja. En dan had hij Bas Smit in te gast. En daar vertelde hij inderdaad over dat hij gek is op klussen. Hoe ziet dat eruit, Wilfred, met een Makita aan de hamergordel?
1: In zo'n overal.
3: In zo'n overal met de hamer in de lus en de 9 mm pluggen in het zakje.
1: Nou, dat gaat hij dus doen vanaf 1 november op SBS 6, elke week om 6:30. En dan klust hij en praat hij dus met allerlei prominente gasten.
3: Ik denk dat het hele leuke beelden op.
1: Ja, Wilfred zomaar even bellen. Hij heeft trouwens vrijdag ook weer een nieuwe track gelanceerd. Korrelzout.
3: Korreltje zout. Ja. Mooi, hè?
1: Nou, dat is ook mooi. Nog even wat anders. Ik moet jou zeggen, ik vond het gisteravond ook weer rete spannend.
3: Wat?
1: Bij de miljoenenjacht.
3: Die
1: groenteboer.
3: Ja.
1: Die gewoon net te laat stopte. Ja, dat kostte zijn vriendin haar vierde paard. Die wilde graag een paard kopen van al dat geld. Dat ging mooi niet door. Nee. Hij sloeg in de finale dus een gigantisch bankbod van 303.000 euro af. Helaas speelde hij direct daarna de koffer met 5 miljoen weg. Dat is ook niet handig. Waardoor het bod van de bank meteen weer kelderde, want zo gaat dat. Uiteindelijk ging hij alsnog wel met een mooi bedrag weg, 109.000 euro.
3: Maar daar kun je toch een paard voor kopen?
1: Ja, nobody cares.
3: omdat het een groenteboer is.
1: Ja, weet je, niet de aubergine. Nee. Omdat het een groenteboer is, hè. Maar ik zal je wel zeggen, als blikken konden doden,
3: dan had er niemand meer in de zaal.

0: 30 juni, het blijft voor altijd en eeuwig in ons geheugen, de dag van de Nederlandstalige muziek. Stonden zij lekker in het Noordzeecafé dit live te zingen. Danny Vroeger en Mickey van Wijk. Wat een leuk stel bij elkaar is dat.
1: En weet je wat het leuke is?
0: Nou,
1: volgend jaar is het gewoon weer een keer 30 juni. En gaan we gewoon weer de dag van de Nederlandstalige muziek.
0: Ja, dat is, oh god, dat wilden we horen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Gewoon met succes verlengd, zeg maar.
1: Ja.
0: De middagshow Radio Noordzee. Met nu

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Met deze week in de bonus...
3: Ah, gerookt.

0: altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
5: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
9: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
10: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op

0: ICS Creditcard en Google Pay.
1: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
2: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
1: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
3: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Komende nacht koelt het af naar een graadje of 15. Het blijft wel de hele nacht droog. Morgen buitengewoon warm.
10: Ja!
9: Dat is echt niet normaal wat er morgen gaat gebeuren. Ook woensdag trouwens.
10: Het wordt gewoon weer een beetje tropisch.
9: Ja, dit is de Indian Summer, de officiële.
10: Wat, een graad of 28?
9: Gewoon tussen 25 en 28 graden gaat het worden.
11: Radio Noordzee, verkeer.
10: 61 vertragingen meldt Flitsmeister deze maandagmiddag. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel. Daar is je vertraging 26 minuten. Dan de A15 Gorkum-Ridderkerk voor Alblasserdam. Daar staat een auto met pech die ervoor zorgt dat je 40 minuten langer onderweg bent. En de laatste staat op de A27 Almere-Gorkum voor Lunetten. En daar is je vertraging 26 minuten.
9: 1 minuut over 5:30 is het in de middagshow.
11: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
9: Nou, zet je nieuwslezerstem maar weer even op.
10: Ja, wie op een basisschool werkt, kan vanaf volgend jaar gratis een griepprik krijgen. De school gaat dat betalen. Basisschoolmedewerkers lopen door hun werk met kinderen in kleine lokalen een groter risico op griep dan andere mensen. De vaccinatie is niet verplicht, maar voor meesters en juffen die dat graag willen. En Nederlanders trouwen steeds later. Mannen zijn nu gemiddeld 35 jaar oud, vrouwen bijna 33. Begin jaren 70 was dat nog 25 en 33. En dat komt vooral door geld, want trouwen is duur en wonen ook. En daarnaast is de druk om jong te trouwen veel kleiner dan vroeger. Trouwen gebeurt vaker pas als stellen financieel meer zekerheid hebben. En voormalig topschaatster Irene Schouten wordt voor de 2e keer moeder. Dat maakt ze net via Instagram bekend. Bij de aankondiging zit een foto waarin haar eerste kind Dirk een trui draagt met de tekst erop dat hij grote broer wordt. Irene en haar man Dirk-Jan werden in december 2024 ouders van Dirk.
9: Ik wil een goede naam, Dirk.
10: Dirk, ja.
9: Ja, Dirk, dat is een goede naam. Maar Dirk-Jan, dus misschien wordt dan het tweede kindje als het de jongen wordt. Jan.
10: Ja, of als het een dochter wordt, misschien Irene.
9: Irene, ja.
10: Dirk-Jan en Irene, Dirk, ja. Wordt wel ingewikkeld, denk ik.
9: Het is leuk dat ze weer, moeder wordt, toch?
10: Ja, toch fantastisch.
9: Heerlijk, ja. Leuk.
10: Gezinnetje, mooi man.
9: Mooi, alles compleet, hè?
10: Zo is het huisje, boompje, beestje.
9: Mooi goed zo'n gezinnetje. Gelukkig.
10: Vind ik wel.
9: Ja, mooi. Wat heb je nog meer gespot in al het Nederlandse nieuws vandaag?
10: Ja, ik moest hier wel om lachen. Oh. Een verdachte heeft afgelopen week iets opmerkelijks gedaan op het politiebureau in Venlo. Ja. Hij kreeg een telefoon voor een gesprek met zijn advocaat, maar stopte het apparaat vervolgens in zijn achterste.
9: Nee.
10: Ja, en sterker nog, het mobieltje moest operatief worden verwijderd. De man werd aangehouden, schrijft de politie op Instagram. De verdachte wilde dus even met zijn advocaat bellen, want daar heb je recht op, en kreeg daarvoor een telefoon van de politie. Maar zo van, dan kun je gewoon even bellen.
9: Oh ja, maar die dacht ik, doe hem daarin.
10: Nou ja, de telefoon werd natuurlijk na het gesprek weer teruggevraagd. Ja. Want je mag geen telefoon bij je hebben als je in hechtenis zit. En toen vroeg de politie van, joh, doe mij die telefoon even. Ja? Toen antwoordde de man, ja, die heb ik in mijn kont gestopt. Nou, in eerste instantie dachten die agenten natuurlijk dat hij een grapje maakte.
9: Ja, natuurlijk.
10: Maar dat bleek niet het geval te zijn. Nou, dan zou je zeggen, dan ga je even naar het toilet. Dan moet je misschien een beetje druk zetten om het ding er weer uit. Nee, de telefoon zat zo diep dat de man het apparaat er niet meer uit

0: kreeg. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en daar is de telefoon operatief verwijderd.
1: Dat is toch ook wat, hè?
0: Ja, de politie zegt dat medewerkers niet snel meer ergens van opkijken. Toch waren zelfs de meest ervaren politieagenten verbaasd over deze bijzondere situatie.
1: Ja, ja, telefoon inleveren.
0: Maar
1: ja.
0: ik moet zeggen, ja, ik heb nog nooit vastgezeten en ik ben nog nooit in de situatie geweest dat ik een advocaat moest bellen ergens voor. Maar nee. Als ik dan toch een telefoon van iemand krijg om bijvoorbeeld even een foto te zien of zo, ik heb er nog nooit over nagedacht van, weet je wat ik er ook zou mee kunnen doen?
1: Nou, ligt er een beetje aan hoe groot de telefoon is misschien ook.
0: Nou ja, Apple maakt die minis, maken ze niet meer. Nee, alleen die grote Max-modellen heb je nog.
1: Goh, nou, die gasten hebben er in ieder geval scheid aan. Ja, dat is

0: niet om lastig te doen of zo, maar is hij er ook in een uitvoering van rood-wit-blauw? Dus dat we een rood-wit-blauwe draad hebben.
1: Ik denk dat ieder kledingstuk, elk meubel, elk stiksel ervan opknapt.
0: Veel beter, dat past
1: veel beter, man.
0: Mooier bij onze zender.
1: Daarom.
0: Rood-wit-blauwe draad, dit was rode draad. Hanna Mee.
2: Radio Noordzee. Wat een middag. René Verkerk.
0: Zeg, er zijn weinig mensen in Nederland zo druk als Wilfred Gené.
1: Nou, dat mag je wel zeggen, ja.
0: Hij maakt iedere avond samen met Johan en René Topshow VI. Doet hij op vrijdag de Friday Move op de radio. Rolt net de podcaststudio uit voor een nieuwe aflevering van Zolang het Leuk Is. Ja, dan zou je toch zeggen, dan zit de planning aardig vol. Maar mooi niet. Vanaf zondag 1 november is hij wekelijks te zien op SBS 6... met de gloednieuwe show Vier Linkerhanden.
1: Een nieuwe tv-klus.
0: Ja, hij combineert eigenlijk gewoon leuke persoonlijke gesprekken dus met klussen.
1: Ik denk dat dat hele leuke gesprekken oplevert.
0: Wilfred, goedemiddag.
3: Ja, jongens, goedemiddag.
0: Nou, jij bent echt werkelijk van alle markten thuis, als ik het zo hoor.
3: Ja, je vergeet nog een podcast, Paparazzi en Gené. Ik ben sinds kort het over de Nederlandse muziek. Ja, want dan gaan we ook die Nederlandse muziek, net zoals jullie, enorm promoten.
0: Ja,
3: dat is belangrijk.
0: Dat is wel goed. Dat is goed. Samuel Welten was onlangs de eerste gast. Gaat ook goed, hè?
3: Ja, we hadden van week Sander Steenwijk. Volgende week, deze week komt Frans Duits langs. Mike Petersen, ik ken hem helemaal niet. Dat is een fantastische zangerman. Oh, die kennen jullie natuurlijk als geen ander.
0: Ja, maar je moet...
3: Wereldgrootste.
1: Aardige kerel ook,
0: je moet, eigenlijk even op zo'n streamingdienst, heeft hij een documentaire over zijn leven. Die zou je werkelijk waar moeten kijken.
3: Klopt, kies hem.
1: Kies hem, ja.
0: Echt leuk om even te zien. Dan leer hem goed kennen. Maar dat terzijde.
3: Aardige jongen.
0: We gaan het hebben over klinknagels en 9 mm plugjes, Wilfred.
3: Ja, het grappige is, jullie denken natuurlijk, die Wilfred, je klust nooit, want dan heeft hij geen tijd voor. Maar Wilfred is een klusser.
0: Nee,
3: degelijk.
0: Nee,
3: ja.
0: Nee.
3: Ja, ja. Ik vind het echt heel leuk om te doen. Ik moet er nog wel heel veel in leren. Dan ga je verstek zagen. Van zag je net weer verkeerd om. Heb ik weer verkeerde planken. Dat soort dingen allemaal. Maar het gaat wel steeds beter. En het leukste eraan vind ik gewoon, is dat je even weer helemaal je hoofd leeg kan maken. Mm-hmm. En tijdens het klussen, zeker als je het met iemand anders doet, kun je ook lekker ouwe hoeren. En toen dacht ik, hé, waarom ga ik dat eigenlijk niet in een tv-format omzetten? Want dan meestal zijn mensen dan ook iets minder op hun hoede, iets losser enzovoort, waardoor je in de gelegenheid komt om wat meer dingen te bespreken. En als mens zijn wij nooit uitgeklust, ook niet met onszelf, hè?
0: Nee.
3: Wij zijn nog steeds bezig om onszelf te ontwikkelen.
0: Ja.
3: En dat is een beetje de achterliggende gedachte achter dit programma ook.
0: Oké, maar je hebt wel een paar handige hoofdgasten die we dan zien vanaf 1 november in het programma ook.
3: Dat is de vraag. Jesse Klaver zit er bijvoorbeeld in. Die was laatst bij ons de gast in VI.
0: Ja.
3: En toen vertelde hij dat hij met zijn zwager dat weekend aan het klussen was geweest. Hé, hey, wacht eens even. Jij kan klussen. Dat is mooi.
0: Hij kan ook goed de boel afbreken. Hij kan ook goed de boel afbreken, denk ik, of niet?
3: Ja, dat denk ik ook. Ik bedoel, voor heel veel mensen is het inderdaad het einde van de verzorgingsstaat. Alhoewel, hij vindt natuurlijk dat wij als met de sociale zekerheid met mensen beter moeten behandelen. Dus daar moet je hem ook weer een beetje credits voor geven.
0: Ja.
3: Alleen... ik was wel verrast dat hij dat wilde doen. En ik denk ook dat het is om mensen hem iets beter te laten kennen. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij eruit gaat komen. Hij kon helaas niet bij hem thuis, omdat hij de hele tijd in Den Haag zit. En toen zei ik, nou laten we het binnenhof er nog even opknappen. Maar dat was iets te veel werk, heb ik begrepen.
0: En te duur waarschijnlijk ook. Dat heeft er misschien ook mee te maken.
3: Nou ja, we zouden de kosten een beetje kunnen besparen. Die miljarden die er nu naartoe gaan. Dus dat zou kunnen schelen.
0: Niet normaal. Jij bent natuurlijk gewend, Wilfred, om mensen aan tafel zeg maar het vuur even aan de schenen te leggen. Praat iemand makkelijker als je ondertussen samen staat te schilderen of te zagen? Of is het een andere vibe dan zeg maar in de studio?
3: Ik heb een pilot opgenomen met Andy van der Meijden. En Andy en Melissa, die kregen eigenlijk onafgebroken ruzie.
1: Ja, het is wel de ideale relatietest, hè?
3: Toen kwam ze weer uit haar kapsel lopen en zegt... Hallo, is dit alles wat jullie tot nu toe gedaan hebben, zei ze dan weer. En dan begon hij Andy weer te schreeuwen. Nee, het werkt vaak wel heel goed. Alleen kijk, ik heb ook Midushi gemaakt. Elk programma vraagt een bepaalde benadering. Hè. Ik bedoel, daar was ik de empathische, gevoelige Wilfred Gené.
0: Ja.
3: Dit is meer bedoeld om met een tong in cheek te kijken of je mensen leuke dingen kan laten zeggen over hoe zij in het leven staan.
0: Ja.
3: En dat is altijd even afwachten natuurlijk. Kijk, het is niet bedoeld om daar met de kettingzaag erin te gaan, zoals ik soms ook wel bij andere programma's doe.
0: Nee.
3: Dus ja, dat is even afwachten.
0: Leuk, Vier Linkerhanden vanaf zondag 1 november, wekelijks om 6:30.
3: Met hele leuke gasten ook, moet ik erbij zeggen ook hoor. Want Helene Verwooyen, die heeft natuurlijk al heel veel laten verbouwen, maar die wilde nog wat extra's laten verbouwen. Frans Duits, Raymond Mens. Ik denk dat het echt heel grappig kan worden. Heel gevarieerd wordt het.
0: De Bevers ook volgens mij, toch of niet?
3: Ja, John en Kees de Bever. Nou, dat wordt hilarisch. Dat kan niet anders. Die kunnen natuurlijk helemaal niks.
1: En je voordeel, John hoeft geen gehoorbescherming op als je met hem aan het klussen bent.
0: Nee, dat scheelt toch?
3: Het grappige was, hij was laatste gast bij de podcast, was hij zijn gehoorapparaat vergeten. Ja, er is geen land bij te bezuinigen dan. Het is volstrekt kansloos, is het gewoon. Echt volstrekt kansloos.
0: Wilfred, je hebt een nieuwe tune uitgebracht afgelopen vrijdag. Ja, wij vinden dit misschien wel even een mooi moment. Dat maakt de cirkel toch wel weer redelijk rond. Om korrelzout even in te zetten, gezellig, toch?
3: Nou ja, niet gekke woorden zeg.
0: Vind je dat
3: weer goed? Neem jezelf niet te serieus, jongens. Hè? Belangrijk, hè?
0: Ja, nee, maar dacht je dat we dat deden, of niet?
3: Nee, dat hoop ik niet, of nooit zeker.
0: Zullen we één druk op de knop? 1, 2. Hoppa! Wilfred, dankjewel, jongen.
3: Jongens, bedankt. Hè. Fijne middag.
0: Ja, fijne middag. Hoi, hoi.
3: Hoi, hoi.

0: middagshow bij Radio Noordzee. En harder dan ik hebben kan. Wij maken ons toch heel voorzichtig op voor de quiz zometeen elke dag rond 6:50. René, de popquiz staat altijd één hit centraal. Wordt vaak gelinkt aan het nieuws.
1: Ja.
0: Vandaag is het toevalligerwijs een bijzondere dag, 28 september. Het is de dag van de stad.
1: Gewoon de grote stad.
0: Ja. Ja. Ja, iedereen heeft in zijn leven een favoriete stad, denk ik. Zal bij jou een Friese stad zijn, natuurlijk omdat jij Fries bent.
1: Ja.
0: Ja, maar wat is jouw favoriete Friese stad?
1: Ik vind Sloten. Sloten is de kleinste.
0: Ja?
1: Daar wonen geloof ik 700 man.
0: Oh, dat is niet veel.
1: Maar dat is vlakbij mij en daar wonen veel vrienden. En het is in de zomer altijd gezellig. Ik denk dat Sloten is mijn favoriete stad. En voor jou dan?
0: Ik denk Nijmegen.
1: Ja, toch hè? Als je de Waalbrug over rijdt.
0: Een mooie stad. Maar de oudste
1: stad. Batavia-stad, hè?
0: Zeker.
1: Ja.
0: Zometeen Danny de Munk in de quiz. Mijn stad, krijg je een vraag uit. En als jij het juiste antwoord gaat geven, nou, dan ga je in de haal met een zootje prijzen. Zeg niet normaal. Om je alvast een beetje lekker te maken. De klompjes, sleutelhanger. Maar ook de koffiebeker van Mok Koning. Die krijg je ook, hè? Gewoon Mok Koning gaat daar jouw naam opzetten. Dus helemaal personaliseren. Nou, die wil je natuurlijk hebben. Die past in elke keuken. Meespelen zometeen om 6:50 met de quiz. En dit is Tino Martin op Radio Noordzee. En zo.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, maak een broodje.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a lot! And give you more!
3: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
6: Langer mee doen is goedkoper.
5: Zeker, kwaliteit rendeert.
7: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
8: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
17: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

0: Nieuwsradio.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Dat meldt RTL. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en FBI. De verdachte was in 2023 ook al veroordeeld voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer op vrije voeten. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis nabij Fairford komen op borgtocht vrij. Intussen gaat het onderzoek door. Zo wordt bekeken of er nog andere verdachten vrij rondlopen. Er komt vandaag ook nog een crisisoverleg, belegd door premier Burnham. Werknemers van basisscholen kunnen vanaf volgend schooljaar gratis een griepprik krijgen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. De Gezondheidsraad wilde de prik al langer. Leerkrachten bijvoorbeeld lopen meer risico op griep omdat ze vaak met grote groepen in één ruimte zitten, is de redenering. En er is voor het eerst een raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX in een baan om de aarde gekomen. Er werd verwacht dat de ruimtemissie zou mislukken omdat een motor uitviel. Tijdens de urenlange test werd een poging gedaan om in totaal ruim 20 satellieten de ruimte in te krijgen. SpaceX heeft bijna 10 jaar aan het plan gewerkt. Vanavond trekken nog wat buien over. Aan de kust blijft het regenen. In de loop van de nacht wordt het droog en 15 graden. Morgen wordt warm, tussen de 25 en 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 39 vertragingen meldt Flitsmeister nog. Dit zijn de 3 belangrijkste. Een begin op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor Hilversum Noord. Daar staat een vrachtwagen met pech. Je vertraging daardoor een half uur. Dan de A15 Gorinchem-Ridderkerk voor Alblasserdam, 32 minuten. En de laatste is de A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht. En daar is je vertraging 26 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: maandagavond is. Hè? Dat is echt zo.
1: Nee, dat is altijd vervelend.
0: Dat is altijd weer zo'n tegenvaller. Het lange weekend.
1: Even over die Marco Borsato. We hadden het er vorige week nog over. Ja. Van, zou die weer terugkomen? Hè? Maar er zijn nu door Universal Studios, dat is de platenmaatschappij van Marco. Die hebben nu mysterieuze stories en een teaser gedeeld met heel veel beelden van Marco Borsato met optredens uit het verleden. Dus er gaat nu de geruchten rond dat hij binnenkort weer op de bühne staat.
0: Omdat ze optredens uit het verleden hebben laten zien.
1: Ja, zo van, toen was het zo. Ja. Het is tijd om weer de volgende stap te maken. Hij is vrijgesproken. Ja. Tijd om weer het Gelredome te vullen.
0: Zou het echt zo zijn?
1: Ik denk het wel, eigenlijk.
0: Het zou leuk zijn, hè?
1: Kijk, als je bent vrijgesproken, je wordt weer omarmd door je fans en door heel Nederland. En je bent een muzikant met een staat van dienst als die van Marco.
0: Ja.
1: Ja, dan is het toch een kwestie van tijd voordat hij gewoon weer concertzalen, stadions vol verkoopt.
0: Maar ongeacht wat je er ook van vindt, of je nou vindt dat hij wel een straf had verdiend of niet, hij is vrijgesproken, dus het zou dan allemaal gewoon weer prima kunnen.
1: Dat lijkt mij dus ook, ja.
0: Het zou echt, prima. We gaan het rustig afwachten.
1: Ik hoop het.
0: Zometeen worden we blij gemaakt met een dode mus.
1: Nee, dat moeten we niet hebben. Maar stille hoop hebben is altijd goed.
0: Klein beetje hoop. Ja. Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou in de middagshow bij Radio Noordzee. Ik weet niet of je vandaag het nieuws een beetje gevolgd hebt, maar regelmatig sporten verhoogt je levensverwachting en verkleint het risico op chronische aandoeningen.
1: Klinkt logisch.
0: Ja, het nieuws hadden we misschien beter een week eerder kunnen brengen. Dan had Kobus daar baat bij gehad. Want ja,
1: doodziek op bed.
0: Doodziek op bed, hè? Met die grote mannengriep, hè? Ja. Natuurlijk onze Kobus. Het staat in het nieuws vandaag. Ja, moeten we er dan toch op een bepaalde leeftijd aan gaan geloven? Ik bedoel, gewrichtsvriendelijke duursporten.
1: Zoals?
0: Zwemmen.
1: Ja.
0: Aquafitness.
1: Ja, ja.
0: Yoga.
1: Ja, ja.
0: Fietsen.
1: Ah ja, fietsen, ja, ja. Populair, hè?
0: Weet je, dat soort dingen. Wandelen of zo. Dat
1: is goed voor al je spieren, hè? Wandelen voor je rug, voor je benen, voor je armen, voor je longen, voor je hart.
0: Grootschalige internationale studies wijzen trouwens uit dat tennis de ultieme sport is voor een langer en kwalitatief beter leven.
1: Tennis? Oh ja, ik vind tennis best leuk. Misschien toch maar weer eens gaan oppakken, het racket.
0: De enige sport in ieder geval waar de service goed is. Wel vermoeiend, tennis.
1: Is het? Ja, kan vermoeiend zijn als je goede tegenstander hebt.
0: Ik heb het een keer gedaan met een collega van hier.
1: Ja, oh ja, echt?
0: Waren wij wel gauw buiten adem, dat wel.
1: Geen goede conditie, of?
0: Nou, misschien komt het omdat we één racket hadden. Dat zou ook kunnen.

0: En Douwe, Bob en Mo.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: En even blijven in de middagshow bij Radio Noordzee. Vandaag een bijzondere dag. 28 september op de kalender.

0: gericht om aandacht te vragen voor de kansen en ook de bedreigingen van de urbanisatie. Oh. Zoals ze dat met een luxe woord noemen.
1: Hmm. Oké, okay,
0: dus ja, de kansen, hè, dus de meer banen in de grote stad. Maar ja, ook de bedreigingen. De natuur die eraan gaat. Mensen die steeds dichter op elkaar gaan wonen. De anonimisatie van de samenleving. Dus het heeft voor en net zoals alles in het leven

0: de dag van de stad.
1: Ja, het zou natuurlijk de Hermes House Band kunnen zijn met een track over Rotterdam. Mm-hmm. De Rotterdam, de mooiste rotstad. Kronenburg Park gaat over het Kronenburg Park in Nijmegen. Mm-hmm. Net als de hit van Ronnie Ruijsdaal Nijmegen natuurlijk. Ja. Maar ja, de meeste grote hits gaan wel over Amsterdam. En dat is bij Danny de Munk met Mijn Stad net zo.
0: Oké, okay, nou luister even goed. Er is één woord weggepiept en je voelt hem aankomen. Welk woord is het?
2: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
3: Ik wil niet naar Spanje. En ook niet naar...
2: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: Wat was het ook?
1: Ja, je moet hem even afzingen, hè?
0: Ja.
1: Waar wil Danny de Munk ook niet naartoe? Ik wil niet naar Spanje en ook niet naar A. Sneek, B. Leek of C. Oosterbeek.
0: Oh ja.
1: Okay. Zou alle drie kunnen, hè?
0: Ja, Sneek, Leek of Oosterbeek. Eén van de drie. A, B of C.
1: A, B of C. A, Sneek. B, Leek. C, Oosterbeek.
0: In de Radio Noordzee, neem ik aan.
1: Gewoon even downloaden op je telefoon. Maar ik ga ervan uit dat je hem al op je telefoon hebt staan. En dan staat er rechtsboven in het WhatsApp-icoontje. Daar duw je even op en dan stuur je A, Sneek. B, Leek of C, Oosterbeek in.
0: Ik zou het alleen al doen om echt het waanzinnige prijzenpakket. Dat staat inmiddels op tafel. Ja, het neemt 80% van de tafel in beslag, zo groot als dat pakket is.
1: Het is, we hebben de tafel met steunpilaren moeten onderzoeken.

Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Sita. De Radio Noordzee lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee. Of je nou een kleine jongen bent of een beetje verliefd,

0: klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.

0: StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op Karwei.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op

0: Dat doe je goed. Vibra. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
6: Doei doei!
5: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: gaat vannacht een klein beetje afkoelen naar 15 graden. Wel blijft het gewoon de hele nacht droog. Ja, en dan morgen, dan gaat het echt gebeuren, hè, toch? Hè? Morgen wordt echt buitengewoon warm. Het is een Indian summer, zoals het dan heet. Het wordt na zomerweer prachtig, stralend. 25 tot 28 graden. Hallozer.
1: Radio Noordzee, verkeer.
2: 13 vertragingen staan er nog op de Nederlandse wegen. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor Hilversum-Noord. Daar staat een vrachtwagen met pech. Je vertraging daardoor 22 minuten. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein. Een auto met pech zorgt ervoor dat je 21 minuten langer onderweg bent. En de laatste op de A16 Rotterdam-Breda voor Hendrik Ido Ambacht. Ook daar een auto met pech en je vertraging 13 minuten.
1: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
3: Nadia!
0: Hi,
3: hallo!
0: Je was helemaal buiten adem, kwam je het geluidshuis binnen.
3: Ik moet best wel van ver komen.
2: Het is een halve marathon, hè?
3: Trap op, trap af. Ja.
0: Hoeveel kilometer is het vanaf de Hart van Nederland studio naar hier ongeveer?
3: Nou, minstens 4.
0: Vier kilometer.
2: Ja. Nou, keurige tussentijd.
3: Ik moet gewoon wat vaker sporten, ik denk dat dat het is.
0: Ja, maar dat hebben we vandaag ook in het nieuws gehoord, hè? Dus jij valt nog niet onder de categorie boemers, gelukkig. Maar wij wel, althans ik wel, Kobus ook. Maar wij moeten meer yoga doen, of zwemmen. Fietsen, of zwemmen, allemaal. Maar als we het oude lullen sporten moeten wij gaan doen.
3: Heb je al wat uitgekozen?
0: Ik dacht aan bitterbal. Maar ik weet niet of dat geldt, Jaap, mee.
2: In dit geval wel.
0: Ja, nee, maar moeten we meer? Ik zwem graag.
3: Oké, dat is toch ook lekker?
0: Zwemmen, ja. Zet je alle spieren in beweging.
2: Ja, maar alleen wel in water boven de 31 graden. Ja,
0: bij voorkeur. Maar sport jij?
3: Maar het moet wel een tandje meer. Hier buiten adem aankomen,
0: dat kan niet. Nee. Zeg, vanavond over topsport gesproken, even na 10:30 op SBS6, Hart van Nederland. Wat gaan wij krijgen vanavond?
3: Ja, nou, een week geleden had eigenlijk nog bijna niemand van hem gehoord. Maar inmiddels heeft hij een flink naam gemaakt in de wielerwereld. De 21-jarige Ryan Gal uit Gelderland. Ja. Hij zorgde voor een stunt bij het WK wielrennen in Canada bij de belofte. Uit het niets wist hij daar ineens goud te pakken.
2: Zo.
3: En zijn leven staat eigenlijk sinds een week op zijn kop. Ja. Want van alle kanten, iedereen valt over hem heen. Hij krijgt heel veel reacties en berichten.
0: Ja.
3: Maar heel veel tijd om ervan te genieten heeft hij niet. Want hij staat alweer op het punt om te vertrekken.
0: Oh.
3: Morgen rijdt hij naar Slovenië voor het EK. Dus dan gaat hij alweer door naar een volgende plak. Tenminste,
2: ja, hij is niet meer
0: te remmen als het
3: ware. Nee, dat is hartstikke leuk. We hebben hem opgezocht toen hij zijn spullen aan het pakken was. Ja. En hoe hij zich voorbereidt op die reis.
0: Oh, leuk. Ja, leuk. Daar gaan we toch iets meer van hem te weten komen. Vanavond.
3: Zeker, de helden van de toekomst. Heel eerlijk, kijken jullie wel eens op je telefoon in het verkeer?
0: Hij
3: is heel eerlijk.
0: Ja, maar weet je wat het is natuurlijk? Je hebt tegenwoordig met CarPlay en zo. Dan komt alles gewoon op je grote display terecht. En je kan alles op spraak aansturen, hè?
3: Maar ben je daar veel mee bezig?
0: Nou, niet heel erg.
3: Oké. Maar jij wel dus?
2: Ik zeg het eerlijk, er komt wel eens een appje of zo binnen. Maar ik ben dan wel, zeg maar, dan unlock. Want ik heb hem ook in de houder staan en dan unlock ik hem. En dan hou ik het spraakopname dingetje ingedrukt. Dus ja, oké, ik bestuur mijn telefoon dan wel. Maar ik ben niet aan het typen, zeg maar.
3: Nee,
2: ik ben
3: een beetje net wel, net niet.
2: Mazen van de wet, maar ik weet het, ik moet het niet doen.
3: Nee. Ja, dat weten heel veel mensen. Het is gevaarlijk, we moeten het niet doen. Maar ja, inderdaad, de verleiding is te groot. 6 op de 10 automobilisten en bijna de helft van de fietsers gebruikt onderweg wel eens een telefoon. Ja, navigatie, even snel kijken wie er appt. Het is het soort automatische reflex. Je kan er ook niet zo heel veel aan doen, vaak zeggen ze. Dus beter om hem uit te zetten. Er is een nieuwe campagne gestart vanuit de overheid. Om toch te zorgen, zet hem gewoon uit.
0: Nu schat ik in dat jij...

0: De verleiding valt weg.
1: Jij bent de meest verstandige collega die wij hebben.
0: Ja, dus zo praat ik wel inderdaad.
1: Jij doet
0: maar
1: ja, dat wel eens dan?
0: Ja, ik vind het wel lastig. Ik zet hem dan wel ergens zo dat ik kan kijken wie appt er.
1: Dat is nieuwsgierigheid, hè?
0: Maar ik ga er niet aan zitten, dat doe ik dan niet.
1: Nee, oké, heel keurig.
0: Ja.
2: Dank je wel. Voor ons allen.
1: Voorbeeld van de maatschappij, Nadia.
0: Dank je wel. En dan nog een laatste dingetje. Spannende beelden van een dolfijn bij Lauwers Oog.
2: Ja.
0: Mogelijk zwemt hij al maanden daar bij de haven rond. Ja. Iedereen gaat er naartoe. Foto's maken om te spotten. En dat dier die vindt het hartstikke leuk om achter boten aan te zwemmen. De mensen die daar de haven in komen, die worden vrolijk onthaald door het dier.
1: Wat is dat enige dan? Hè? Want bedoel, daar zit helemaal geen kwaad in of zo natuurlijk.
0: Nee, het is alleen maar lief.
1: Ja, hartstikke lief. En daar zijn beelden van vanavond.
0: Daar zijn beelden van vanavond, kort voor 11.
1: Dat hij gewoon keihard achter een Mercury 300 pk aanzwemt of zo. Dat is fantastisch om te zien. Leuk.
0: Ja.
1: Nou, wij zijn er sowieso bij, net als de rest van Nederland. Even na 10:30, na VI, op SBS6 Hart van Nederland.
0: Zeker.
1: Dankjewel.
0: Joe, en een mooie fijne avond.
1: En rustig teruglopen.
0: Ja, ga ik doen.
1: Goed zo.

0: Het is Roxy Dekker.
1: Radio Noordzee. René de Popquiz.
0: Ja, de ontknoping van de altijd spannende quiz, ja.
2: Oeh, wie trapt het spits op?
0: Ja, het kan alle kanten uit altijd.
2: Ja, ik vind het spannend.
0: Petra, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Het is vandaag de dag van de stad.
3: Ja.
0: Wat is jouw favoriete stad?
3: Den Bosch.
0: Wat maakt Den Bosch voor jou zo mooi?
3: Tot het oeteldonk is.
2: Oh, carnaval.
0: Ja, de 11e van de 11e van de 11e gaat het wel weer een beetje gebeuren dan. Gaat het kriebelen, hè?
3: Ja.
0: Ja. En ga jij altijd verkleed dan, of doe je daar niet aan mee?
3: Een bosse jasje aan.
2: Oh, dat mag natuurlijk niet, hè, in Oeteldonk. Nee, als je niet verkleed, dan moet je de boerenkiel aan.
0: Dat is de regel.
3: Ja, een boerenkiel. Ja.
0: Het is wel duidelijk, jij gaat voor Den Bosch.
3: Ja.
0: Maar ja, Danny de Munk, die zingt in de quiz over een hele andere stad. Namelijk over de hoofdstad, over Amsterdam. Hij wil niet naar Spanje, maar hij wil ook niet naar... En dan wordt het moeilijk. A. Sneek. B. Leek. Of C. Oosterbeek. Wat denk je?
3: A.
0: Jij denkt Sneek.
2: Even checken voor de zekerheid, of het goed is.
0: Ja, laten we even horen of het zo is, Peter. Nou, daar gaan we.
1: Radio Noordzee. René der Popquiz.
4: Ik wil niet naar Spanje. En ook niet naar Sneek.
0: Ja, ja. Nu hebben wij natuurlijk geen seconde getwijfeld aan jou, maar we willen het gewoon even zeker weten. Dat levert jou wat moois op. Je krijgt de klompjes, sleutelhanger en uiteraard ook de Radio Noordzee koffiebeker. Mok Koning gaat hem helemaal voor jou personaliseren. En dan laten we jouw naam opzetten, Petra. Wat vind je daarvan?
3: Ja, mag het mijn broer zijn naam erop?
0: Oh, ja.
2: Jouw broer, hoe heet je broer?
3: Milan.
2: Nou, dan zorgen we ervoor dat de Mok Koning gewoon Milan erop zet.
0: Komt eraan.
3: Ja, is goed.
0: Mooie avond.
3: Oké. Okay.

0: Toch mooi, hè? Zijn internationale loopbaan begon exact 20 dagen geleden in dit huis van de Hollandse Hits. Daar stond hij op het podium bij Radio Noordzee, Bas Brummelhaus. En won de vrouw, hartstikke zenuwachtig toen nog. En nu al gewoon onderweg naar de wereldtop, zo hard gaat dat dus.
1: Hè. Ja, hier kan het, hè?
0: Ja, het gebeurt hier gewoon.
1: Hier gebeurt het gewoon.
0: Het gaat, als je eenmaal hier in dit huis bent geweest, nou jongen, dan gaat het kei en keihard, in één keer.
1: Je moet er bijvoorbeeld ook, morgen hebben we Deon Leon hier in het huis. Je moet er ook niet raar van opkijken dat hij volgend jaar gewoon in Amerika op 1 in de hitlijsten staat.
0: Ja. En ja, erop in de jury van Idols.
1: Makkelijk.
0: Zomaar. We gaan de boel eens heel voorzichtig

0: Cody Gakpo voor de komende wedstrijden in de Nations League. Dat is tegen Griekenland en Servië. Heeft de KNVB vandaag bekendgemaakt. De zoveelste aanvaller die gewoon afhaakt.
1: Ja, niet best. Ja,
0: als er nog meer aanvallers afhaken, dan moet Xavi donderdag tegen Griekenland zelf de voetbalschoenen weer aantrekken, ben ik bang.
1: Zou die het nog kunnen?
0: Nou, dat weet ik wel zeker. Dat ga je nooit verleren. Dat is net als met fietsen zo natuurlijk, hè.

0: Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Oh. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
18: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
23: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
24: Dit
0: is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Premier Jette heeft sorry gezegd voor een uitspraak gisteren op het D66-congres. Dat schrijft het AD. We gaan ze op hun bek slaan, zei hij in reactie op een vraag over aanvallers van minderheden. En dat kwam hem op forse kritiek te staan. Wat ik zei was spontaan, maar het had netter gekund, zei Jette in de Kamer. Een 24-jarige Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij de hackersgroep Shiny Hunters, dat zegt RTL. De verdachte zat al eerder vast voor het hacken en afpersen van bedrijven en was pas sinds begin dit jaar op vrije voeten. De hackersgroep wordt in verband gebracht met grote datadiefstallen bij onder meer Odido. Als er niks wordt gedaan aan het achterstallig onderhoud van bruggen en sluizen, gaat dat de economie de komende 10 jaar 20 miljard euro aan schade kosten. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Er is geen geld voor onderhoud, wat leidt tot afsluitingen, zoals gebeurde bij de Merwedebrug en de brug naar de Maasvlakte. En hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Hier en daar valt nog regen. Vannacht alleen wat buien langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen een mix tussen zon en wolkenvelden en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Oh.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
13: What a what?
12: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
17: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: Maak je

0: Stiel.nl. Maak het mogelijk.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
3: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
4: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per 1 gratis. AHA verse pasta's en pasta sauzen, ook 1 per 1 gratis.

0: Have Days. Korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
3: Milner.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
12: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
15: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 per se gratis. Aha, verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
0: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days. Korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evo's AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financiering.

van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
4: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
5: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
7: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
8: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerber can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
9: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
10: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
8: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
11: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
8: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet komt morgen met een nieuw begrotingsvoorstel. De afgelopen dagen is daar met een aantal oppositiepartijen over onderhandeld en volgens premier Jette ligt er een heel redelijk voorstel op tafel. Wel verwacht hij dat er over de details nog moet worden gedebatteerd. Op een bedrijventerrein in Heerenveen woedt een grote brand in een loods. Het bedrijf doet in margarine, olie en vet. Beelden op de regionale media laten zien hoe vlammen uit het dak slaan. Er is nog niet veel bekend over hoe de brand is ontstaan en ook niet of er nog mensen binnen waren. Scholieren protesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En de Belgische politie onderzoekt een bizarre actie van een vermoedelijke influencer. Er werd gefilmd hoe een man in brand wordt gestoken en daarna van een hoge brug afspringt, de Maas in. Agenten gingen er snel op af, maar troffen niemand aan. Wat of wie er achter de actie zit en hoe het met de springer gaat, is nog onduidelijk. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en er is langs de kust nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen overdag veel zon en uitzonderlijk warm, met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Sita. De Radio Noordzee Lunch.

0: mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
4: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
13: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Odido. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy. Let's
2: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Ga je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
8: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De brandweer in Friesland roept mensen op om niet naar de brand op een bedrijventerrein in Heerenveen te komen kijken. Al die kijkers lopen in de weg en zo kunnen we ons werk niet goed doen. Dat zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep. Bij de brand komt veel rook vrij, maar door de gunstige wind trekt die niet over Heerenveen zelf. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. Tijdens zijn bezoek sprak hij honderdduizenden mensen toe en waarschuwde hij voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Ook benadrukte hij dat er concessies nodig zijn om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Leo was de eerste paus in Frankrijk in bijna 20 jaar. De grootste Franse natuurbrand in ruim 70 jaar tijd is na 2 maanden eindelijk geblust. De brand in het zuidwesten van het land brak in de zomer uit en verwoestte tienduizenden hectare land. Honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd en duizenden brandweerlieden kwamen in actie. Er zijn geen doden gevallen. En topchef Mike Kuipers is onverwachts overleden. Hij werd bekend als de rechterhand van Johnny Boer bij het bekende restaurant De Liberijen. Veel mensen uit de horeca reageren geschokt op zijn overlijden. De 40-jarige Kuipers rende vorige week de Dam tot Damloop, kreeg een hartinfarct en raakte in coma. Dit weekend overleed hij. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio en win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
15: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
16: Honda, the power of dream.

0: StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben alle

0: is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evoice AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brandweer heeft de brand in een loods in Heerenveen onder controle. In het gebouw zit een bedrijf dat olie en vetten maakt. Volgens de regionale omroep is de brandweer bezig de resten van de loods te slopen, zodat ze er beter bij kunnen. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Komt er een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Canada? President Trump denkt van wel, omdat volgens hem juist Canada een akkoord wil. Dat zei hij tegen Amerikaanse media. De twee landen zitten in een handelsoorlog met importheffingen over en weer tot wel 50%. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de vierde uitbreiding dit jaar. Een reden voor de uitbreiding geeft Poetin niet. Wel zei de Poolse premier Tusk pas nog dat het leger van Oekraïne elke maand ruim 25.000 Russen doodt. En Rod Stewart komt volgend jaar mei nog één keer naar Nederland. Hij doet de Amsterdamse Ziggo Dome aan tijdens zijn afscheidstour, schrijft hij op Instagram. Stewart, 81 is hij inmiddels, verkocht tijdens zijn lange carrière wereldwijd meer dan 250 miljoen platen. Bij zijn afscheid komen alle grote hits langs en vrijdag begint de kaartverkoop. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm, 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
4: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproblemen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
4: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Keukenkopers, opgelet. Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders vinden het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dat vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie zegt later met meer info over de arrestatie te komen. De brandweer in Heerenveen zegt dat ze nog wel even bezig zijn met het blussen van een grote brand in een loods op een industrieterrein. Ze hebben het vuur wel onder controle. De brand brak uit in een gebouw waar oliën en vetten worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, maar die waaide niet over de stad. En er zijn geen gewonden gevallen. En na 2 maanden is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 geblust. Het vuur brak in juli uit en kon door extreem weer heel lang woeden. Daarom moesten ruim 200.000 mensen hun huis uit. Er zijn geen doden gemeld, maar ruim 37.000 hectare land is verwoest. Hier en daar trekken nog enkele buien over, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

0: 100% puur Hollands. Radio
1: Noordzee. Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. Bijna 16% van de Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Schrikbarend, zegt de staatssecretaris voor emancipatie. Volgens haar zijn er sterker krachten vanuit conservatieve hoek, zoals de manosfeer, die geweld tegen vrouwen normaal maken. Ze laat de verspreiding daarvan onderzoeken. Telefoons, laptops en tablets zijn niet meer welkom in de collegezaal bij een sociale studie aan de Universiteit van Amsterdam, dat meldt de NOS. De opleiding wil zo de concentratie verbeteren. Volgens een docent doen studenten door de apparatuur vooral andere dingen dan luisteren. Aantekeningen moeten vanaf nu op papier. De brandweer in Heerenveen heeft last gehad van mensen die naar de brand kwamen kijken. Dat zeggen ze tegen de lokale omroep. Gisteravond brak een grote brand uit in een loods waar frituurvet lag opgeslagen. En er kwamen veel mensen op af. Daardoor heeft de brandweer vertraging opgelopen. Inmiddels is het vuur onder controle. De Israëlische premier Netanyahu was zondag in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens een Israëlische krant zou hij daar de president hebben gevraagd om iets publiekelijk te ontkennen. Namelijk de bewering dat de Emiraten Israël vooraf zouden hebben gewaarschuwd voor de aanslagen van 7 oktober 2023. Dat was de dag dat Hamas op grote schaal Israël binnenviel. Vannacht zijn nog enkele buien mogelijk aan de kust, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperaturen liggen rond 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

tweede klas. A voor VWO, meteen naar door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Iets meer Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. In 2012 vond 88% dit nog uit den boze. Nu is dat nog 84%. Onderzoekers zeggen dat er veel dingen veranderen in de maatschappij, waardoor mensen er een conservatievere mening op nahouden. Bijvoorbeeld door de manosfeer. FIFA-baas Gianni Infantino gaat kijken of hij meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Onder andere de UEFA wil dat hij ruim 1,8 miljard euro uit de reserves haalt. De FIFA-raad bespreekt het plan over 2 weken. Hoeveel elke bond zou krijgen is nog niet duidelijk. President Trump zegt dat hij de sancties tegen Iran niet gaat versoepelen. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou hij het land economisch tegemoet willen komen in ruil voor concrete stappen rond hun nucleaire programma. Niet waar, zegt Trump, die eist dat de nieuwssite het verhaal intrekt. En een Brits meisje van 11 is de jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit geworden. Ze haalde de titel binnen op een groot toernooi in Oezbekistan. Het schaakwonder leerde zichzelf pas schaken tijdens de coronaperiode. Ze is nog niet klaar, ze wil geschiedenis blijven schrijven, zegt ze. Vannacht kan het aan de kust nog gaan regenen, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het aan.